0: Zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer.

0: Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: worden.
1: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Odeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten. En Almere zet alles op alles om statushouders aan een huis te helpen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
5: Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend, de 9e juli.
6: Hoi. Nou,
5: hopelijk ben je de dag van gisteren een beetje goed doorgekomen, zonder voetbal.
6: Ja, iedereen heeft nu toch goed. En jij ook? Geslapen? Gewoon normaal? Geen gedoe?
5: Ja, maar het houdt geen verband met voetbal hoor, dat ik wat minder slaap de laatste tijd. Nee, dat heeft er niks mee te maken, gelukkig. Nee, dat is de belangrijkste bijzaak, hè? Dus als je daar slecht van zou slapen, gaat het niet goed met je, denk ik.
6: Nee, maar ja, die tijden liggen zo ongelukkig. Ik bedoel, als het lekker aan deze kant van de tijd is, dan kun je gewoon s'avonds...
5: Ja. Nou ja, de laatste, er was ook eentje, die begon om 6 uur 's avonds. Dus in die zin, ach.
6: Ja, dan moet ik eten.
5: Ik vind het dat het nu 's ochtends nog wat koeler is, vind ik ook wel fijn.
6: Ja. Ja. Ik had een rare gewaarwording. Ik reed net door Lelystad. Ik dacht, hè? Is het nu al heilig en een beetje dampig? En dan was er een man, die was al 's ochtends vroeg bezig met het schoonmaken met van die harde stalen borstels aan zo'n machientjes van de rand van de rotonde. En hij had net zo'n ronde gedaan. Nee, de rotonde was helemaal... Ik dacht, nou ja,
5: maar een beetje dampig.
6: Beetje dampig, maar het was gewoon stof natuurlijk. Want veel geregend heeft het niet.
5: Nee, en dat gaat ook nog wel even duren. Maar goed, daar hoor je straks veel meer over wat het weer gaat doen. Dat hoor je over een uurtje.
6: Ja.
5: En eerst maar eens even het nieuws op deze donderdag. Zeewolde trekt een 500.000 euro uit voor 8 noodsteunpunten in de gemeente. En de burgemeester die vertelt zo wat er dan in die steunpunten gaat komen.
6: En de echte zijn 11 meter hoog. Dat is

0: We gaan langs de A6 en de A27. En nu zijn er mini-versies van deze. Want dan heb ik het over de olifant.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoe groot ze zijn en hoe geliefd ze zijn, hoor je straks.

0: stond in de hitparade van 2008, deze Jamie Lydell. En another day.
1: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten. Inwoners kunnen daar naartoe als voorzieningen zijn uitgevallen. Bijvoorbeeld bij een langdurige stroomstoring of een grote overstroming. En de gemeenteraad trekt een 500.000 euro uit voor die noodsteunpunten.
0: De gemeente werkt met de veiligheidsregio samen aan een plan voor de inrichting van die steunpunten. Je hoort erover burgemeester Bram Harmsma van Zeewolde.
2: Ja, in totaal 8 locaties. Hè. Zeewolde is relatief een wat kleine gemeente als het gaat over inwonersaantal, maar best een grote gemeente als het gaat over oppervlakte. Groot buitengebied, dus die willen we natuurlijk ook erin meenemen. En wat je eigenlijk wil is dat de inwoners, als het een keer echt fout gaat, hè, als er spanningen zijn, een crisis, dat er dan punten zijn waar ze heen kunnen gaan. En die gaan we dan ook inrichten.
3: Ja, punten waar ze heen kunnen gaan. En wat kunnen ze daar dan verwachten? Is dat een bunker? Is dat een tent? Wat...
2: Nee, vooralsnog zijn dat publieke gebouwen waar in ieder geval stroom is. Hè, dus vandaar ook de aanschaf van aggregaten. En waar je dus in ieder geval de communicatie kunt hebben, waar misschien wel wat water is. Eerst de zorg en hygiëne, informatie uitwisselen, misschien wel de telefoons opladen. Dan moet u denken aan dat soort zaken. Hoe dat exact wordt ingevuld, wordt nu ook met de veiligheidsregio een pilot gedraaid. En daar kijken wij ook echt goed in mee.
3: Ook een aanzicht hiervan is de oorlog in Oekraïne, die is, in 2022 is begonnen. Het is nu 2026, dus zelfs 4 jaar later. Maken we dan wel genoeg tempo met die weerbaarheid?
2: Ja, ik denk dat er nu een stevige agenda ligt. Dat we ook in Zeewolde daarin nu wel voorop lopen om alvast die noodsteunpunten in te gaan richten en de aanschaf van de aggregaten. Ja, we leven niet meer in onbekommerde tijden. Hè? Dus dat het alleen maar vredestijd is. Dus we zien dat we echt iets moeten doen qua weerbaarheid. Dat geldt voor de mensen thuis. Geldt ook als lokale overheid dat we investeren in die veiligheid.
3: In 2027 moet het allemaal komen. Is dat op tijd?
2: Ja, weet je, we lopen daarin best wel als gemeente voorop. Natuurlijk moet het, had je altijd al iets eerder gewild, hè, want je, eigenlijk zou je het morgen al willen hebben. Maar ik denk dat we nu echt meters maken om het op een goede en verantwoorde wijze te doen. Dat het ook structureel is en dat het ook op een manier gaat die bij Zeewolde past.
3: Maar als we het zo meteen gaan hebben, hè, over echt een mogelijke oorlog, over onveiligheid, is het dan niet ook tijd om een keer te gaan denken aan bijvoorbeeld bunkers hier in de regio?
2: Ja, nou, we krijgen in ieder geval een hele grote kazerne. Hè, dus dat is wat ook meespeelt. En dat geeft wat af dat ook op rijksniveau er echt wordt nagedacht van hoe gaan we als land ook een been bijtrekken in onze weerbaarheid. En dat geldt voor onze afbouw van onze krijgsmacht. Maar dat betekent ook voor de lokale overheden dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten pakken om te weten van als er iets gebeurt, waar kunnen inwoners dan terecht?
3: Ja, maar dit is een eerste stap. Maar u zei het ook al, er komt de kazerne aan. Ja, dat wordt ook mogelijk een doelwit. Dat geeft staat Zeewolde ook een beetje meer op de kaart. Is het daarmee niet ook juist voor de inwoners van Zeewolde belangrijk om ook plekken te gaan creëren waar zij daadwerkelijk veilig kunnen overleven?
2: Ja, dan zijn we al heel wat verder in het scenario denken. Hè? Dus we beginnen bij eerst van wat als er de stroom uitvalt, wat er als er iets onverwachts echt iets kan gebeuren. En dat kan echt wel lijken op een vervelende dreiging. Maar natuurlijk hebben we ook een Rijksoverheid die ook over dat soort scenario's nadenkt wanneer het dreigingsniveau verandert. Maar laten we ook in onze handjes dichtknijpen dat niet zo gaat gebeuren.
3: Nee, maar dat is wensdenken ook. Want de handjes dichtknijpen is natuurlijk hopen dat het niet gaat gebeuren. Maar is dat ook nou ja, voorbereiden op?
2: Nou ja, hoop is geen strategie. En dat is ook wel de reden waarom we als gemeente hebben gezegd, we wachten niet langer af. We gaan die noodsteunpunten inregelen. 5 ton is een behoorlijk fors krediet. Dan gaan we alvast de aanschaf doen van de aggregaten. En we zorgen alvast dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat over die weerbaarheid die de mensen thuis ook moeten nemen en die de lokale of de landelijke overheid ook neemt. En daarin, denk ik, doen we op gepaste bijdrage in Zeewolde.
1: Burgemeester Bram Harmsma van de gemeente Zeewolde. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: I didn't mean to hurt your feelings. That was so careless of me. I guess I've gone and done it.

0: Flevoland, Killing Kind en daarvoor Future World Orchestra en Desire. Dat was een Nederlands product.
1: Ja, die grote olifanten langs de A6 en de A27, nou, die ken je vast wel. Het zijn er 5 en die zijn 11 meter hoog. En daar zijn nu ook mini-versies van. Nou, die zijn wel een stuk kleiner, 11 centimeter.
0: Ja, en er zijn er heel wat van verkocht. De kopers kwamen de olifantjes gisteravond ophalen tijdens een bijeenkomst in het cultuurhuis Almere Buiten.
2: Mark Wiegman van Decor, Design en Kunst in de Openbare Ruimte Almere. Jullie hebben de actie bedacht om van de olifant in Almere een mini-versie te maken. Hoe kwamen jullie daarbij?
3: We zagen dat de olifanten zo geliefd waren onder bewoners. Iedereen wil ze altijd eien en ze hebben iets heel aandoenlijks. En we dachten, hoe breng je dat naar de mensen thuis? Hoe versterk je die relatie met die werken? En toen bedachten we, als we daar miniaturen van maken, mooie miniaturen, dan kunnen mensen zich maar
2: zonder. En Klaassen, de maker van de olifanten, de grote olifanten, die wilde meewerken?
3: Ja, nee, die gaf zijn toestemming en die was vanavond ook. En die heeft, die vindt het alleen maar mooi dat het verspreid wordt, het idee.
2: Ja. Ja. Jullie hebben hoeveel olifantjes nu gemaakt?
3: Dit was een oplage van 500, waarvan er nu ongeveer 400 zijn gereserveerd en uitgegeven.
2: Dat is veel best dat er al verkocht is dus.
3: Ja, nee, dat verraste ons ook. Dat ging snel, ja.
2: Tom Klaassen, u bent de vader, de bedenker, de maker van de Almeerse olifanten. De originele zijn 11 meter groot, nu in het klein.
4: Klopt, meneer.
2: Hoe fijn vindt u dat daar nu een model van is?
4: Het is natuurlijk niet het echte, maar het is voor de mens... Voor de mensen thuis, gewoon een fijn hebbedingetje en een reminder. Dat mooie dingen ook mooi kunnen zijn en er zijn.
2: En deze olifanten zijn onbereikbaar, want ze staan ingesloten in de snelwegen. Maar nu kun je hem thuis op mini-formaat krijgen.
4: Dat het onbereikbaar is, is natuurlijk geniaal. Dat maakt het verlangen alleen maar groter. Dus in die zin is dat mee naar huis. Neem eigenlijk een beetje een jammeren. Maar ja, nou ja, god, wie is er hier de hardliner?
2: 1, 2, 3, 4, 5 doosjes met een olifant. U koopt de hele familie?
5: Ja, dat was eigenlijk wel het idee. Ja.
2: En hoe krijgen die thuis een plekje dan?
5: Nou, we hebben een heel mooi dressoir. En als het goed is, komt er nog een grondplaat bij. Zodat we ze echt neer kunnen zetten, zoals ze ook langs de snelweg staan. Zodat we daar een klein stukje kunst, Almere, in huis hebben.
2: En bent u een beetje een prins Bernhard die ook zo'n enorme olifantenverzameling had? Of
5: nee,
2: heeft u...
5: Nee, dit zijn echt de olifanten van Almere. Daarom hebben we ze aangeschaft.
2: Daar gaat u harder van kloppen.
5: Ja, wij wonen zelf in Almere Buiten. Dus wat net ook al genoemd is door meerdere mensen. Het is gewoon een landmark. Mensen kennen het. Wij, als je terugkomt van vakantie, de kinderen die zagen het op de achterbank. En we zijn bijna thuis, want we zien de olifanten. Dat.
2: Waarom wilt u de Almeerse olifant?
6: Nou, ik kom uit Lelystad, maar ik hoor bij de lichting basisschoolkinderen die het olifantenlied heeft geleerd toen ik nog op de basisschool zat. En dat zit altijd in mijn hoofd als ik er langs rijd. Dus het heeft een plekje in mijn hart.
2: Voelt hem aankomen. Zing eens een stukje.
6: 5 olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
2: Oké, nou, dat hebben dus leerlingen in Flevoland, Almere, Lelystad allemaal geleerd.
6: Een hele hoop in elk geval wel. Het gaat over de 5 olifanten die een plekje zoeken om te wonen. En op allerlei vervoersmiddelen stappen, maar dat valt allemaal uit elkaar. Dus het lukt niet, dus ze blijven staan.
2: Ik begrijp dat u een heel eind heeft gereisd om 2 olifanten in Almere op te halen.
7: Dat klopt. Ongeveer een kilometer of 8000.
2: Waar?
7: Curaçao.
2: En waarom wilde u dan vandaag, op deze avond, zijn voor een paar olifanten die ook met de post kunnen?
7: Met de post kan. Maar we hebben 23 jaar in Almere gewoond. En we zijn vorig jaar geëmigreerd. En mijn vrouw die kwam deze actie tegen. En die had ze besteld. En toevallig ben ik deze week in Almere. Dus ik kan ze in persoon ophalen.
2: En u mist ze, de olifanten?
7: Dat was altijd een baken, omdat je weet, ik ben thuis.
2: Ja.
7: Dus we gaan nu een stukje thuis meenemen naar Curaçao.
1: Ja, dat is toch superleuk. Tenminste, 2 olifantjes hebben dus een lange reis voor de boeg naar Curaçao. Het verslag was van Richard Schuurman.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Opnieuw zware aanvallen op Iran. Het Amerikaanse leger is weer in actie gekomen. Hoor je zo meer over.

0: Jackie Wilson set door de Dexys Midnight Runners. Berichten van Flevoland. Buiten Flevoland.
1: Ja, vooral buiten Flevoland, ja. Binnen en buitenland. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump kondigde dat gisteren op de NAVO-top in Turkije al aan. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. Eerst sprak Amerika over vergelding, maar deze nieuwe aanvallen zijn meer dan dat, zegt correspondent Sjoerdan Daas.
2: Nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dus ze hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
1: Wat de gevolgen zijn voor de gesprekken tussen Iran en de VS blijft onduidelijk. Al zei Trump gisteren dat die gesprekken wat hem betreft stoppen.
0: Hypothalame obesitas, dat is een vorm van extreem overgewicht. Het wordt veroorzaakt door hersenschade en treft vooral kinderen. Artsen konden er tot nu toe weinig tegen beginnen, maar er lijkt toch een behandeling te zijn. Meerdere kinderen testen het medicijn, zegt deze kinderarts van het Prinses Maxima Centrum.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseren.
0: Nou, of het nu ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse zorgautoriteit. Die kijkt er nu naar.
1: Het overheidsplan om dakloosheid flink terug te dringen door dreigend daklozen meteen een huis te geven in plaats van op te vangen, wordt in ruim 80% van de verantwoordelijke gemeenten niet uitgevoerd. Blijkt uit een enquête van Pointer. Veel gemeenten vinden het plan niet uitvoerbaar, niet haalbaar en niet realistisch.
0: De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido, meldt nu.nl. De data van miljoenen Nederlanders kwamen begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als IT-medewerker. De politie laat weten dat die zogenaamde IT'er Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij die hack van Odido. Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten voor het geval er een crisis uitbreekt. Gemeenteraad trekt daar 500.000 euro voor uit. Bij langdurige stroomstoring of een overstroming of andere noodsituaties kunnen inwoners daar terecht voor bijvoorbeeld informatie en zorg. De brandweerkazerne, kerkcentrum Open Haven en sportcentrum Het Baken worden in ieder geval ingericht als noodsteunpunt.
2: Waar in ieder geval stroom is. Dus vandaar ook de aanschaf van aggregaten. En waar je dus in ieder geval de communicatie kunt hebben, waar misschien wel wat water is. Eerste zorg en hygiëne. Informatie uitwisselen. Misschien wel de telefoons opladen. Dan moet u denken aan dat soort zaken. Hoe dat exact wordt ingevuld, wordt nu ook met de veiligheidsregio een pilot gedraaid. En daar kijken wij ook echt goed in mee.
1: Ja, zei burgemeester Hansma van Zeewolde. Begin volgend jaar moeten alle 8 steunpunten klaar zijn. Gemeente Almere zet samen met woningcorporaties alles op alles om statushouders aan een woning te helpen. Dat schrijft burgemeester Hein van der Loo aan de gemeenteraad. Almere moet dit jaar nog ongeveer 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Arbeidsmigranten die in Lelystad komen wonen en werken moeten zoveel mogelijk aan de stad gebonden zijn. De gemeente wil regels opstellen die moeten voorkomen dat de woonruimte in Lelystad wordt bezet door mensen die buiten de stad werken. Deze voorwaarden worden opgenomen in vergunningen. Daarover besluit de gemeenteraad na de zomer. Kinderen en gezinnen in Lelystad kunnen hun behandeling bij het therapeutisch centrum GGZ en bij dokter Bosman afmaken. De twee aanbieders zijn al een week niet meer actief in de stad, maar hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Eerder ontstond onrust omdat beide organisaties niet meededen aan de nieuwe aanbesteding voor jeugd GGZ. Ouders vrezen dat lopende behandelingen zouden stoppen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aangevallen. Dat was een reactie op aanvallen van de VS op doelen in Iran. Trump zei dat het nodig was vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben kinderen extreem veel honger. Uit de test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen kan herstellen. En op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.
4: Goedemorgen. Begin de dag met flink wat bewolking in Flevoland. Pas in de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door het wolkendek heen. En vooral vanmiddag wordt het gewoon vrij zondig, bij temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 23 graden tot lokaal een zomerse 25 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond is het op veel plekken helder en er volgt een aangename zomeravond bij temperaturen nog een lange tijd boven de 20 graden. Ook vannacht begint vrij helder bij temperaturen die uiteindelijk in gaan leveren naar zo'n 13 tot 15 graden. En dan morgen, wordt het nog wat warmer met lokaal 27 graden in de provincie. Op de meeste plekken is het volop zonnig.
5: Ja, onze zomerserie Nieuwe Bestemmingen voor Kerken. Nou, we hebben weer een mooie voor je.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Diana Ross en haar hit Chain Reaction. Met op de achtergrond een beetje hulp van hier en daar een Bee Gees.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten. En ja, daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud niet meer betalen. Nou, om de kerken toch te behouden, krijgen ze een andere functie.
0: Deze week zie je in onze serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
2: In Luttelgeest wordt de Sint-Josefkerk omgebouwd. Er komen 6 woningen in de voormalige katholieke kerk in het dorp. Hier gaat Willem van Tilburg uit Emmeloord in de sacristie wonen. De ruimte waar de priesters zich voorbereiden op de dienst.
3: Ja, het is nog niet echt tastbaar. Dus ja, je koopt iets waarvan je denkt, nou, daar ga je dan ooit hier wonen. Maar ja, je moet er wel een beetje gevoel bij krijgen. Ja,
2: dat is... Heb je dat gevoel?
3: Nou, nu alle muren er zo uit zijn en het is wat meer duidelijk en de plannen worden wat duidelijker. Ja, dan krijg je er steeds meer een gevoel bij. Hè. Je kan een beetje uitstappen van waar dan wat ongeveer zal moeten komen. En dan ja, kun je er een beetje doorheen kijken. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Je moet er een beetje doorheen kijken. En dan wordt het gewoon een mooi huis, zeg maar. Op logische plek, goed ingedeeld. Nou, tenminste, dat hoop ik dan maar. Maar zoals het nu lijkt wel. Dus ja, ik denk dat ik er aardig doorheen kan kijken. Ik ben toch wel echt een poldermens. En ik wil graag in de polder blijven. En de velen zoals van mijn leeftijd zullen misschien dat probleem ook wel hebben. Dat het wat lastiger is om een plek te krijgen. Dus ja, ik heb ook gewoon gezocht van, joh, wat valt er in mijn prijsklasse? Wat is leuk? En ja, toen kwam dit op mijn pad. En ik heb geluk dat, dat mag zijn. En in het dorp Luttelgeest. Dus ik ben ook oorspronkelijk echt een dorpenaar. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee.
2: De woningen in Luttelgeest worden Casco Plus opgeleverd. De kopers moeten zelf de afwerking doen en het huis naar wens inrichten.
3: Kijk, en dat is natuurlijk hoe gek je het maakt, hoe duurder het wordt. Dat is met alles zo. En dus ik denk, ja, je budgetteert een beetje op het bedrag wat je kan lenen. Want ja, daar moet je het ook mee doen. Want als je het niet hebt, dan wordt het sowieso een lastig verhaal. Dus zo puzzel je een beetje van, joh, wat ga ik doen? Wat ga ik later doen? Wat heb ik eerst nodig? Wat heb ik niet nodig? Je wil dat huis natuurlijk woonklaar maken. Ja, dat kost wel wat extra. En als je dan eenmaal weer een paar jaar hebt gespaard, denk ik dan. Dan kun je een keer wat anders aanpassen.
2: De kerk in Luttelgeest is dus nog in ontwikkeling. Maar er zijn meer kerken die een andere bestemming krijgen. Zo zijn Gert-Jan en Jelle Post van 1-op-1 Architectuur op Urk bezig met de herontwikkeling van de kerken in Rutte en Nagelen. Het doet Gert-Jan pijn dat de kerken leeglopen.
4: In de eerste instantie hoop je dat een kerk natuurlijk een kerk blijft. Met ook gewoon een actieve dienst. Maar ja, je ziet gewoon de ontkerkeling in Nederland toenemen. Dus de vraag ontstaat automatisch, wat ga je met kerken doen die leegstaan?
2: Post vindt het, net als de gemeente Noordoostpolder, belangrijk dat de kerken niet zomaar worden omgebouwd.
4: Voordat ik het überhaupt in een groep gooide, heb ik het ook gewoon met God zelf overlegd. Gewoon gevraagd van, kan ik dat doen als christen om daar een ontwerp voor te maken? En ik denk, gebaseerd op mijn ervaringen althans, dat de herinnering van een kerk belangrijker is dan... En het liefst heb je er een gemeente in, maar dat de herinnering aan een kerk ook belangrijk is. Dat het blijft staan en ook de mensen die erin, in gaan wonen.
2: Het antwoord is dus ja geweest, want het mocht, het kon.
4: Op dit moment kom ik tot op conclusie om het wel te mogen. Maar wel met een functie die past bij de kerk. Waarom? Omdat een kerk in zichzelf al een boodschap uitdraagt. Of je als bewoner daar woont of daarnaar kijkt. Een kerk blijft zijn boodschap uitdragen. En ik denk dat vind ik ook het mooiste aan kerktransformatie is dat je juist de boodschap en de mens nog steeds verbindt met elkaar. Of die nou in een actieve dienst aanwezig is of niet. Een kerk blijft spreken.
5: Is dat hier trouwens die stellage van?
4: Het ergste is als een kerk gesloopt wordt en dat je dan eigenlijk zelf jammer vindt dat je niks aan hebt gedaan. Dus ik denk ook dat het een, voor ons als architecten ook een drang van bescherming is om te zeggen van, we proberen daar een nieuwe functie invulling van te geven. En ja, als daarnaast ook een economische haalbaarheid moet zijn voor het project, is ook logisch. En ik kan zeggen dat die in een renovatie en bestaande transformatie moeilijker te halen is dan gewoon een nieuw bouwproject. Dus laat ik zo zeggen, je haalt je als architect en ontwikkelaar meer op de hals dan dat je zelf denkt.
1: Dat was architect Gert-Jan Post. Morgen is onze verslaggever in Marknesse. Daar zit in de Nederlands Gereformeerde Kerk tegenwoordig kinderopvang.
6: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Andy Grammer, hij deed het niet alleen. Max deed ook bij Thing I Love. Zometeen de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv.
1: Ja, hebben we het over een ijsberg, een heel bijzondere ijsberg. En waarom die zo speciaal is, dat hoor je zo.

0: 1000 Miles van Vanessa Carlton.
1: Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Eerst maar eens Nieuwsuur. Daar was aandacht voor de A23A. Dat was ooit de grootste ijsberg ter wereld. Was, want na een reis van 2000 kilometer is de ijsberg weggesmolten en opgegaan in de Atlantische Oceaan. Daarvoor zat hij duizenden jaren vast aan Antarctica. Eveline van der Linden is klimaatonderzoeker bij het KNMI en zij weet meer over de ontstaansgeschiedenis.
2: De A23A is een gigantische ijsberg. Tenminste, dat was hij. 40 jaar geleden is hij ontstaan, 1986, mijn geboortejaar. Dus voor mij ook een bijzondere moment dat hij is ontstaan.
1: Ja, en waarom die ijsberg dan zo speciaal was?
2: Opvallend is dat hij zo lang heeft geleefd. Hij is echt heel oud geworden. Dat is heel bijzonder, want veel ijsbergen, ze kunnen wel oud worden, maar vaak drijven ze al vrij snel naar warmere wateren waar ze dan afsmelten.
1: Wetenschappers zijn bezorgd over de snelheid waarmee ijsplaten nu afbrokkelen.
2: Als de achterliggende gletsjers op het land de zee incijpelen, dan gaat het natuurlijk wel bijdragen aan de zeespiegelstijging. En dat is ook waarom wij hier op het KNMI ook Antarctica en specifiek ook die ijsplaten nauwlettend in de gaten houden. Omdat dat eigenlijk een soort waarschuwing is. Als die ijsplaten versneld afbreken, betekent dat de Antarctische ijskap instabieler wordt. En dat er dus sneller zeespiegelstijging plaats kan vinden van Antarctica.
0: En dan werd gisteravond het programma Herinneringen voor het Leven uitgezonden. Dat ging over dementie. Patiënten en hun dierbaren vertellen over de impact van de ziekte. 4 jaar geleden kreeg de 56-jarige Monique de diagnose. Eerder dit jaar werd ze opgenomen in een verzorgingshuis. Haar man Wilco vertelt hoe hij probeert Monique te blijven zien zoals ze is, los van haar ziekte.
3: Het is niet Monique die verandert, nee, de ziekte die verandert. En Monique blijft voor mij altijd hetzelfde. Maar ja, die ziekte, die loopt, Alzheimer, die loopt er tussendoor. Dat is echt een killer. En die maakt niet alleen Monique ziek, maar het hele gezin.
0: Door dementie verliest Monique steeds meer van zichzelf.
3: De echte ziekte zie je nu wel bij Monique verschijnen daar. Het is gewoon echt een rouwproces. Elke dag, elke keer, dan denk je bij eigen, jeetje mina, weer een stukje weg. Weer een stukje minder uit het leven.
1: Ja, het is toch een verschrikkelijke klote ziekte.
0: Zo jong.
1: Nou,
0: die vrouw. Goh.
1: In Langs de Lijn en Omstreken. Aandacht voor een bijzonder sport. Ja, even heel wat anders. De Noordse combinatie. Het is de sport van de Nederlander Sean Steenbakkers. En hij legt uit hoe het werkt.
4: De Noordse combinatie is een combinatie uit skispringen en langlaufen. En dat betekent, je hebt 1 sprong bij de wedstrijd. Spring je van de schans af. En dan worden gemeten hoe ver je springt. Dan krijg je nog punten hoe het eruit ziet. Dat wordt dan omgerekend in een tijd. En de beste springer, die loopt dan bij 0 seconden, mag die beginnen met lopen.
1: Heb ik daar iets van gezien? Wat een ingewikkelde sport is dit nou weer?
0: Olympische Winterspelen.
1: Ja, maar hoe bedenk je dit? Ik vind het veel te ingewikkeld. Ik snap er helemaal niks van. De beste springer, die start dus als eerste. Maar ja, slecht nieuws voor Sean en zijn collega-sporters. De komende editie maakt de sport geen deel meer uit van de Olympische Spelen. Na 100 jaar heeft het IOC besloten de sport te schrappen. Nou, dat nieuws kwam behoorlijk hard aan bij Steenbakkers. Want ja, die was net met de Duitse wereldtop op trainingskamp.
4: Een schok wel een beetje. We hadden het op de ene kant ook wel verwacht. Maar dan hadden we toch wel gehoopt dat het niet zo zou komen. En het was toch wel erg lastig gisteravond. Want we zijn allemaal met elkaar samen op het moment op een trainingskamp. En ja, dat het dan zo gebeurt, is toch wel lastig om mee om te gaan.
1: Ja, dat is wel jammer natuurlijk.
0: Maar hoe erg was het nou, die schok? Luister nog even wat hij zegt.
4: Een schok wel een beetje.
0: Oh, een beetje maar.
1: Jawel, maar hij vond het ook lastig om mee om te gaan. Dus nou ja, dit is natuurlijk als dit je sport is en dan wordt in één keer besloten van we halen het eruit. Ja, dan baal je natuurlijk wel. Zeker als je net op trainingskamp bent. Maar ja, achter maak je er gewoon een gezellige vakantie van met elkaar, toch?
0: Als ik jou zo hoor, zou jij niet missen bij de volgende keer als je Olympische Spelen zit te kijken.
1: Nee, ik vind het veel te ingewikkeld. Ik snap het nog steeds niet.
0: Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: En wat je eigenlijk wil, is dat de inwoners

0: ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten. En Almere zet alles op alles om statushouders aan hun huis te helpen. Meer nieuws het komend uur. In Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
7: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft, maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
6: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
8: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
6: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Klein beetje vertraging op de N305 Dronten in de richting van Almere. Tussen Almere Hout en de A6 ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dus dat valt alles mee. En dat is alles voor nu. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over Zeewolde. Dat trekt een 500.000 euro uit voor 8 noodsteunpunten in de gemeente. En de burgemeester die vertelt zo wat er dan in die steunpunten gaat komen.
10: Ook in het nieuws, de echte. Die zijn 11 meter hoog en staan langs de A6 en de A27. En nu zijn er mini-versies van deze olifanten. Hoe groot ze zijn, hoor je straks.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ga naar dexcom.nl.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Die Douwe Bob die komt nog eens ergens. This world is our home. Je hoort hem in Flevoland is wakker.
1: We gaan naar Zeewolde, want dat krijgt 8 noodsteunpunten. Inwoners kunnen daar naartoe als voorzieningen zijn uitgevallen. Bijvoorbeeld bij een langdurige stroomstoring of een grote overstroming. De raad trekt een 500.000 euro uit voor die noodsteunpunten.
0: De gemeente werkt met de veiligheidsregio aan een plan voor de inrichting. Burgemeester Bram Harmsema van Zeewolde.
2: Ja, in totaal 8 locaties. Zeewolde is relatief een wat kleine gemeente als het gaat over inwonersaantal, maar best een grote gemeente als het gaat over oppervlakte. Groot buitengebied, dus die willen we natuurlijk ook erin meenemen. En wat je eigenlijk wil is dat de inwoners, als het een keer echt fout gaat, als er spanningen zijn, een crisis, dat er dan punten zijn waar ze heen kunnen gaan. En die gaan we dan ook inrichten.
3: Ja, punten waar ze heen kunnen gaan. En wat kunnen ze daar dan verwachten? Is dat een bunker? Is dat een tent? Wat...
2: Nee, vooralsnog zijn dat publieke gebouwen waar in ieder geval stroom is. Hè, dus vandaar ook de aanschaf van aggregaten. En waar je dus in ieder geval de communicatie kunt hebben, waar misschien wel wat water is. Eerste zorg en hygiëne, informatie uitwisselen, misschien wel de telefoons opladen. Dan moet u denken aan dat soort zaken. Hoe dat exact wordt ingevuld, wordt nu ook met de veiligheidsregio een pilot gedraaid. En daar kijken wij ook echt goed in mee.
3: Ook een aanzicht hiervan is de oorlog in Oekraïne, die is, in 2022 is begonnen. Het is nu 2026, dus dat is 4 jaar later. Maken we dan wel genoeg tempo met die weerbaarheid?
2: Ja, ik denk dat er nu een stevige agenda ligt. Dat we ook in Zeewolde daarin nu wel voorop lopen om alvast die noodpunten in te gaan richten en de aanschaf van de aggregaten. Ja, we leven niet meer in onbekommerde tijden. Hè. Dus dat het alleen maar vredestijd is. Dus we zien dat we echt iets moeten doen qua weerbaarheid. Dat geldt voor de mensen thuis. Geldt ook als lokale overheid dat we investeren in die veiligheid.
3: In 2027 moet het allemaal komen. Is dat op tijd?
2: Ja, weet je, we lopen daarin best wel als gemeente voorop. Natuurlijk moet het, had je altijd al iets eerder gewild, hè, want je, eigenlijk zou je het morgen al willen hebben. Maar ik denk dat we nu echt meters maken om het op een goede en verantwoorde wijze te doen. Dat het ook structureel is en dat het ook op een manier gaat die bij Zeewolde past.
3: Maar als we het zo meteen gaan hebben, hè, over echt een mogelijke oorlog, over onveiligheid, is het dan niet ook tijd om een keer te gaan denken aan bijvoorbeeld bunkers hier in de regio?
2: Ja, nou, we krijgen in ieder geval een hele grote kazerne. Hè, dus dat is wat ook meespeelt. En dat geeft wat af dat ook op rijksniveau er echt wordt nagedacht van hoe gaan we als land ook een been bijtrekken in onze weerbaarheid. En dat geldt voor onze opbouw van onze krijgsmacht. Maar dat betekent ook voor de lokale overheden dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten pakken om te weten van als er iets gebeurt, waar kunnen inwoners dan terecht?
3: Ja, maar dit is een eerste stap. Maar u zei het ook al, er komt de kazerne aan. Ja, dat wordt ook mogelijk een doelwit. Dat geeft staat Zeewolde ook een beetje meer op de kaart. Is het daarmee niet ook juist voor de inwoners van Zeewolde belangrijk om ook plekken te gaan creëren waar zij daadwerkelijk veilig kunnen overleven?
2: Ja, dan zijn we al heel wat verder in het scenario, denk ik. Dus we beginnen bij eerst van wat als er stroom uitvalt, wat als er iets onverwachts echt iets kan gebeuren. En dat kan echt wel lijken op een vervelende dreiging. Maar natuurlijk hebben we ook een rijksoverheid die ook over dat soort scenario's nadenkt wanneer het dreigingsniveau verandert. Maar laten we ook in onze handjes dichtknijpen dat dat niet zo gaat gebeuren.
3: Nee, maar dat is wensdenken ook. Want de handjes dichtknijpen is natuurlijk hopen dat het niet gaat gebeuren. Maar is dat ook nou ja, voorbereiden op?
2: Nou, je hoop is geen strategie. En dat is ook wel de reden waarom we als gemeente hebben gezegd, we wachten niet langer af. We gaan die noodsteunpunten inregelen. 5 ton is een behoorlijk fors krediet. Dan gaan we alvast de aanschaf doen van de aggregaten. En we zorgen alvast dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat over die weerbaarheid die de mensen thuis ook moeten nemen en die de lokale of de landelijke overheid ook neemt. En daarin, denk ik, doen we op gepaste bijdrage in Zeewolde.
1: Zei burgemeester Bram Harmsema van de gemeente Zeewolde en verslaggever Yannick van der Wouw, die sprak met hem.

0: Tot er even ingeprent. Drive Safe door Miles D. Smit en Naal Horn.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, ook vandaag volgens mij eerst nog wat bewolking voordat de zon komt, toch?
2: Ja, alhoewel we ook wel zien dat de zon nu aan het doorbreken is, hoor, op de meeste plekken in de provincie. En er volgt vandaag gewoon een echt wel aangename zomerdag, kunnen we stellen. Temperaturen die gaan vanochtend vrij snel richting de 20 graden kruipen. En we hebben op zich nog best wel een frissere nacht achter de rug. En vanmiddag wordt het dan toch wel zomers in de provincie, met temperaturen die opgelopen naar zo'n 23. Tot lokaal dus die zomerse 25 graden. En daarbij is het gewoon ronduit zonnig. Hier en daar misschien ook nog wel wat stapelwolken. En er staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Dus echt wel een aangename dag om er lekker op uit te trekken.
1: Ja, ook heerlijk om het water op te gaan. Lekker zeilen. Ja,
2: ook dat, zeker, zeker.
1: Ja, goed windje.
2: Zeker. En ook vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Bij temperaturen die nog wel een lange tijd boven de 20 graden uitkomen. Volop zon nog tot zonsondergang. Vannacht koelt het dan af naar 13 of 14 graden op de meeste plaatsen. En in de loop van de nacht kan lokaal wat mist voorkomen. Maar goed, het stelt allemaal niet heel veel voor. En als we dan naar morgen gaan kijken, dan doen we er nog een schepje bovenop wat betreft de temperatuur. Want dan kan het zo'n 26 of 27 graden worden op de meeste plekken. En opnieuw staat daarbij niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. Dus over het algemeen gewoon een rustige en aangename zomerdag morgen.
1: Nou, kijk eens aan. Heerlijk. En 26, 27 graden, gaat daar nog veel meer bij komen de komende dagen?
2: Er gaat nog wel wat bij komen, ja. Zeker op zaterdag is dat het geval. Dat wordt echt wel de warmste dag van de komende dagen, zoals het er nu naar uitziet. Want dan kan het gewoon tropisch warm worden in Flevoland, met lokaal gewoon 30 graden. Volop zon, waarschijnlijk geen wolkje in de lucht op zaterdag. Dus ideaal weer om lekker naar een meertje te gaan, of gewoon het water op te zoeken natuurlijk. Ook zondag waarschijnlijk een zonovergrootte en een graad of 28. En als we dan even gaan kijken naar de weerkaarten van volgende week, die zien er toch ook al opvallend droog uit met volop zon. En voorlopig gewoon ronduit zomers, hoor. Met temperaturen die ook gewoon in heel de provincie naar zomerse waarden stijgen van boven de 25 graden. Dus we zitten echt wel aan de vooravond van een zomerse periode die er weer aan zit te komen.
1: Ja, flink warm toch wel weer. Die zaterdag, Berend, zeg jij, nou toch wel die 30.
2: Ja.
1: Maar goed, dan betekent dat voor Flevoland toch net geen hittegolf, hè?
2: Nee, kijk, gisteren was het op de warmste plekken zo'n 22 graden. Dus de eerste 25 graden, die moeten we natuurlijk nog gaan noteren voor een hittegolf. Daar hebben we er 5 van nodig, die 25 graden. Nou, dat gaan we wel halen. Maar we hebben natuurlijk ook 3 tropische dagen nodig. 3 keer de 30 graden. Zaterdag halen we dat waarschijnlijk wel. Maar de dagen daarna lijkt dat niet zo makkelijk meer te gebeuren. Dus ik zie dat zo 1, 2, 3 niet heel snel gebeuren. Of die warmte moet in de loop van de nieuwe week ook nog aanhouden. En dat zou zomaar kunnen, hoor. Dus ik sluit het niet uit. Maar voor nu lijkt de kans niet heel groot.
1: Oké, Berend, dankjewel.
2: Doei, doei.
1: Ja, die grote olifanten langs de A6 en de A27, nou, die ken je natuurlijk wel. Het zijn er 5, zijn 11 meter hoog. Daar zijn nu ook mini-versies van. Nou, die zijn wel een stuk kleiner, 11 centimeter.
0: Ja, en van die mini-versies zijn er al heel wat verkocht. De kopers kwamen de olifantjes gisteravond ophalen tijdens een bijeenkomst in het cultuurhuis Almere Buiten.
3: Mark Wiegman van Decor, Design en Kunst in de Openbare Ruimte Almere. Jullie hebben de actie bedacht om van de olifant in Almere een mini-versie te maken. Hoe kwamen jullie daarbij?
4: We zagen dat de olifanten zo geliefd waren onder bewoners. Iedereen wil ze altijd eien en ze hebben iets heel aandoenlijks. En we dachten, hoe breng je dat naar de mensen thuis? Hoe versterk je die relatie met die werken? En toen bedachten we, als we daar miniaturen van maken, mooie miniaturen, dan kunnen mensen zich maar...
3: Tom Klaassen, de maker van de olifanten, de grote olifanten, die wilde meewerken?
4: Ja, nee, die gaf zijn toestemming en die was vanavond ook. En die vindt het alleen maar mooi dat het verspreid wordt, het idee.
3: Ja. Ja. Jullie hebben hoeveel olifantjes nu gemaakt?
4: Dit was een oplage van 500, waarvan er nu ongeveer 400 zijn gereserveerd en uitgegeven.
3: Dat is veel best dat er al verkocht is dus.
4: Ja, nee, dat verrast ons ook. Dus dat ging snel, ja.
3: Tom Klaassen, u bent de vader, de bedenker, de maker van de Almeerse olifanten. De originele zijn 11 meter groot, nu in het klein.
5: Klopt, meneer.
3: Hoe fijn vindt u dat daar nu een model van is?
5: Het is natuurlijk niet het echte, maar het is voor de mens... Voor de mensen thuis, gewoon een fijn hebben dingetje en een reminder dat mooie dingen ook mooi kunnen zijn en er zijn.
3: En deze olifanten zijn onbereikbaar, want ze staan ingesloten in de snelwegen. Maar nu kun je hem thuis op mini-formaat krijgen.
5: Dat het onbereikbaar is, is natuurlijk geniaal. Dat maakt het verlangen alleen maar groter. Dus in die zin is dat mee naar huis nemen eigenlijk een beetje een jammeren. Maar ja, nou ja, god, wie is er hier de hardliner?
3: 1, 2, 3, 4, 5 doosjes met een olifant. U koopt de hele familie?
6: Ja, dat was eigenlijk wel het idee. Ja.
3: En hoe krijgen die thuis een plekje dan?
6: Nou, we hebben een heel mooi dressoir. En als het goed is, komt er nog een grondplaat bij. Zodat we ze echt neer kunnen zetten zoals ze ook langs de snelweg staan. Zodat we daar een klein stukje kunst Almere in huis hebben.
3: En bent u een beetje een Prins Bernhard die ook zo'n enorme olifantenverzameling had? Of nee, heeft u...
6: Nee, dit zijn echt de olifanten van Almere. Daarom hebben we ze aangeschaft.
3: Daar gaat u harder van kloppen.
6: Ja, we wonen zelf in Almere buiten. Dus nou ja, wat net ook al genoemd is door meerdere mensen. Het is gewoon een landmark. Mensen kennen het. Wij, ja, als je terugkomt van vakantie, de kinderen die zagen het op de achterbank. En oh, we zijn bijna thuis, want we zien de olifanten. Dat.
3: Waarom wilt u de Almeerse olifant?
6: Nou, ik kom uit Lelystad, maar ik hoor bij de lichting basisschoolkinderen die het olifantenlied heeft geleerd toen ik nog op de basisschool zat. En dat zit altijd in mijn hoofd als ik er langs rijd. Dus het heeft een plekje in mijn hart.
3: Voelt u maar komen. Zing eens een stukje.
6: 5 olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
3: Oké, nou, dat hebben dus leerlingen in Flevoland, Almere, Lelystad allemaal geleerd.
6: Een hele hoop in elk geval wel. Het gaat over de 5 olifanten die een plekje zoeken om te wonen. En op allerlei vervoersmiddelen stappen, maar dat valt allemaal uit elkaar. Dus het lukt niet, dus ze blijven staan.
3: Ik begrijp dat u een heel eind heeft gereisd om 2 olifanten in Almere op te halen.
7: Dat klopt. Ongeveer een kilometer of 8000.
3: Van waar?
7: Curaçao.
3: En waarom wilde u dan vandaag, op deze avond, zijn voor een paar olifanten die ook met de post kunnen?
7: Nou, met de post kan. Maar we hebben 23 jaar in Almere gewoond. En we zijn vorig jaar geëmigreerd. En mijn vrouw die kwam deze actie tegen. En die had ze besteld. En toevallig ben ik deze week in Almere. Dus ik kan ze in persoon ophalen.
3: En u mist ze, de olifanten?
7: Dat was altijd een baken, omdat je weet, ik ben thuis. Ja. Dus we gaan nu een stukje thuis meenemen naar Curaçao.
1: Nou, dat is toch leuk. Tenminste, 2 olifantjes hebben dus een behoorlijk lange reis voor de boeg naar Curaçao. Zou jij er eentje willen?
0: Ja.
1: Heb je wat met olifantjes?
0: Nou, ik ben dan nog niet thuis. Ik heb nog een stukje Almere Lelystad te rijden. Maar ik kom natuurlijk
1: ook... Nee, maar ik bedoel, zou je er een zo'n miniatuurversie in je huis willen?
0: Ja, dat zou ik leuk vinden.
1: Oké.
0: Maar ik weet niet hoe duur ze zijn.
1: €50.
0: Oké.
1: Ja, nou, dan kun jij er wel een stuk of 10 aanschaffen.
0: Nee, dan moet je bij 5 blijven.
1: Nou, dan doe je 5.
0: Vind ik, ja, om te staan er langs die
1: snelweg. Nou, dan doe je beneden 5 en boven 5. Zoiets.
0: Nee, dat ga ik niet.
1: Maar ik zou het ook wel leuk vinden. Maar ik ga nog even erover nadenken.
0: Oké.
1: Verslag was van Richard Schuurman.
0: Ja, ik herkende zijn stem. Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares, brassbands en slagwerkgroepen. Dat is het Wereldmuziekconcours. Dat is in Kerkrade. Gisteravond moesten ze nog de laatste puntjes op de i zetten. Nou ja, dat is zo'n geweldig evenement. Je hoort er zo meer over.

0: Rosie. Een klassiekertje natuurlijk van Joan Armatrading. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, ik zei het al, het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares, brassbands en slagwerkgroepen. Het Wereldmuziekconcours 2MC in Kerkrade. Nou, vandaag begint de 20e editie en gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet. Zo repeteerde een groep jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
2: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
3: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
2: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen.
3: 1, 2, en...
1: Het gaat dan in divisies. Ja, dat gaat er serieus aan toe, hoor. Dat zijn mooie. Dat wordt mooi gestreden daar dus.
0: Ik was daar in 93 als deelnemer.
1: Kijk eens aan. Nou, dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, maar het was wel mooi.
1: De komende weken zijn er meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in Zuid-Limburg te beluisteren in allerlei verschillende wedstrijden. Ja, fantastisch evenement.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump kondigde dat gisteren op de NAVO-top in Turkije al aan. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. Eerst sprak Amerika over vergelding, maar deze nieuwe aanvallen zijn meer dan dat, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Nou, Sjoerd en Daas, komt u maar aan. Daar is hij.
4: Nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dus hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
0: Nou, wat de gevolgen zijn voor de gesprekken tussen Iran en de VS blijft onduidelijk. Al zei Trump gisteren dat die gesprekken wat hem betreft stoppen.
1: Hypothalame-obesitas, dat is een vorm van extreem overgewicht. Wordt veroorzaakt door hersenschade, treft vooral kinderen. Nou, artsen konden er eigenlijk tot nu toe heel weinig tegen beginnen, maar er lijkt toch een effectieve behandeling te zijn. Meerdere kinderen testen het medicijn, zegt deze kinderarts van Prinses Maxima Centrum.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren en sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseren.
1: Of het ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse Zorgautoriteit en die kijkt daar nu naar.
0: Waren ze de berichten van buiten Flevoland over 2 minuten het regio.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten voor het geval er een crisis uitbreekt. De gemeenteraad trekt daar €500.000 voor uit. Bij langdurige stroomstoring, overstroming of andere noodsituatie kunnen inwoners daar terecht voor bijvoorbeeld informatie en zorg. De brandweerkazerne, het kerkcentrum Open Haven en het sportcentrum Het Baken worden in ieder geval ingericht als noodsteunpunt.
15: Waar in ieder geval stroom is, dus vandaar ook de aanschaf van aggregaten. En waar je dus in ieder geval de communicatie kunt hebben, waar misschien wel wat water is. Eerste zorg en hygiëne, informatie uitwisselen, misschien wel de telefoons opladen. Dan moet u denken aan dat soort zaken. Hoe dat exact wordt ingevuld, wordt nu ook met de veiligheidsregio een pilot gedraaid. En daar kijken wij ook echt goed in mee.
0: Zei burgemeester Harmsma van Zeewolde. Begin volgend jaar moeten alle 8 steunpunten klaar zijn. De gemeente Almere zet samen met woningcorporaties alles op alles om statushouders aan een woning te helpen, schrijft burgemeester Van der Loo aan de gemeenteraad. Almere moet dit jaar nog ongeveer 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Arbeidsmigranten die in Lelystad komen wonen en werken moeten zoveel mogelijk aan de stad gebonden zijn. De gemeente wil regels opstellen die moeten voorkomen dat woonruimte in Lelystad wordt bezet door mensen die buiten de stad werken. Deze voorwaarden worden opgenomen in vergunningen. Daarover besluit de gemeenteraad na de zomer. Kinderen en gezinnen in Lelystad kunnen hun behandeling bij het therapeutisch centrum GGZ en bij dokter Bosman afmaken. De twee aanbieders zijn al een week niet meer actief in de stad, maar hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Eerder ontstond onrust omdat beide organisaties niet meededen aan de nieuwe aanbesteding voor jeugd GGZ. Ouders vreesden dat behandelingen zouden stoppen. Meer nieuws op ons app.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen.
17: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. Hier en daar komen nog wat wolken voor, maar al vrij snel is het de zon die overal flink gaat schijnen. Vroeg in de ochtend is het al een graad of 20 en vanmiddag wordt het lokaal zomers warm met 25 graden. En daarbij blijft het gewoon ronduit zonnig bij een meest matig wind uit noordelijke richtingen. Ook vanavond volgt nog een aangename zomeravond met temperaturen nog een lange tijd boven die 20 graden. Het is gewoon overal helder. Vannacht, ook dan beginnen we de nacht gewoon nog helder. Maar in de loop van de nacht kan lokaal wat mist voorkomen en ook wat meer bewolking vanuit het noorden. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. En morgen wordt weer een volop zomerse dag. De temperaturen die nog wat verder op gaan lopen naar lokaal 27 graden in de provincie.
1: Waar is het stilstaan? Waar moet je achteraan aansluiten? Nou, het valt erg mee op deze donderdagochtend. Klein beetje vertraging op de A1. Amersfoort in de richting van Amsterdam tussen Amersfoort West en de afrit Soest. Ben je een minuutje of 5 langer onderweg en eenzelfde tijdverlies op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Daar ben je dus ook zo'n 5 minuten langer onderweg en dat is alles. En zometeen onze zomerserie. Ja, in welke kerk of voormalige kerk zijn we vandaag? Een kerk die dus een andere bestemming heeft gekregen.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Annabel, Lady Marmalade. We zaten even in de jaren 70.
1: Steeds meer kerken in Nederland staan leeg. Er gaan minder mensen naar de diensten. En ja, daardoor kunnen parochies en kerkelijke gemeenten het onderhoud niet meer betalen. Om de kerken toch te kunnen behouden, krijgen ze een andere functie.
0: Deze week zie je in de serie Heilige Huisjes hoe kerken een tweede leven krijgen. Verslaggever Han Dijkstra gaat op pad.
2: In Luttelgeest wordt de Sint-Josefkerk omgebouwd. Er komen 6 woningen in de voormalige katholieke kerk in het dorp. Hier gaat Willem van Tilburg uit Emmeloord in de sacristie wonen. De ruimte waar de priesters zich voorbereiden op de dienst.
3: Ja, het is nog niet echt tastbaar. Dus ja, je koopt iets waarvan je denkt, nou, daar ga je dan ooit hier wonen. Maar ja, je moet er wel een beetje gevoel bij krijgen. Ja,
2: dat is... Heb je dat gevoel?
3: Nou, nu alle muren er zo uit zijn en het is wat meer duidelijk en de plannen worden wat duidelijker. Ja, dan krijg je er steeds meer een gevoel bij. Hè. Je kan een beetje uitstappen van waar dan wat ongeveer zal moeten komen. En dan kun je er een beetje doorheen kijken. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Je moet er een beetje doorheen kijken en dan... Wordt het gewoon een mooi huis, zeg maar, op logische plek, goed ingedeeld. Nou, tenminste, dat hoop ik dan maar. Maar zoals het nu lijkt wel. Dus ja, ik denk dat ik er aardig doorheen kan kijken. Ik ben toch wel echt een poldermens. En ik wil graag in de polder blijven. En de velen zoals van mijn leeftijd zullen misschien dat probleem ook wel hebben. Dat het wat lastiger is om een plek te krijgen. Dus ja, ik heb ook gewoon gezocht van, joh, wat valt er in mijn prijsklasse? Wat is leuk? En ja, toen kwam dit op mijn pad. En ik heb geluk dat... Dat mag zijn. En in het dorp Luttelgeest. Dus ik ben ook oorspronkelijk echt een dorpenaar. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee.
2: De woningen in Luttelgeest worden Casco Plus opgeleverd. De kopers moeten zelf de afwerking doen en het huis naar wens inrichten.
3: Kijk, en dat is natuurlijk hoe gek je het maakt, hoe duurder het wordt. Dat is met alles zo. En dus ik denk, ja, je budgetteert een beetje op het bedrag wat je kan lenen. Want ja, daar moet je het ook mee doen. Want als je het niet hebt, dan wordt het sowieso een lastig verhaal. Dus zo puzzel je een beetje van, joh, wat ga ik doen? Wat ga ik later doen? Wat heb ik eerst nodig? Wat heb ik niet nodig? Je wil het huis natuurlijk woonklaar maken. Ja, dat kost wel wat extra. En als je dan eenmaal weer een paar jaar hebt gespaard, denk ik dan... Dan kun je een keer wat anders aanpassen.
2: De kerk in Luttelgeest is dus nog in ontwikkeling. Maar er zijn meer kerken die een andere bestemming krijgen. Zo zijn Gert-Jan en Jelle Post van 1-op-1 Architectuur op Urk bezig met de herontwikkeling van de kerken in Rutte en Nagelen. Het doet Gert-Jan pijn dat de kerken leeglopen.
4: In de eerste instantie hoop je dat een kerk natuurlijk een kerk blijft. Met ook gewoon een actieve dienst. Maar ja, je ziet gewoon de ontkerkeling in Nederland toenemen. Dus de vraag ontstaat automatisch, wat ga je met kerken doen die leegstaan?
2: Post vindt het, net als de gemeente Noord-Oostpolder, belangrijk dat de kerken niet zomaar worden omgebouwd.
4: Voordat ik het überhaupt in de groep gooide, heb ik het ook met God zelf overlegd. Gewoon gevraagd van, kan ik dat doen als christen om daar een ontwerp voor te maken? En ik denk, gebaseerd op mijn ervaringen althans, dat de herinnering van een kerk belangrijker is dan... En het liefst heb je er een gemeente in, maar dat de herinnering aan een kerk ook belangrijk is. Dat het blijft staan en ook de mensen die erin, in gaan wonen.
2: Het antwoord is dus ja geweest, want het mocht, het kon.
4: Op dit moment kom ik tot op conclusie om het wel te mogen. Maar wel met een functie die past bij de kerk. Waarom? Omdat een kerk in zichzelf al een boodschap uitdraagt. Of je als bewoner daar woont of daarnaar kijkt. Een kerk blijft zijn boodschap uitdragen. En ik denk dat vind ik ook het mooiste aan kerktransformatie is dat je juist de boodschap en de mens nog steeds verbindt met elkaar. Of die nou in een actieve dienst aanwezig is of niet, een kerk blijft spreken.
5: Is dat hier trouwens die stellage van?
4: Het ergste is als een kerk gesloopt wordt en dat je dan eigenlijk zelf jammer vindt dat je niks aan hebt gedaan. Dus ik denk ook dat het een, voor ons als architecten ook een drang van bescherming is om te zeggen van, we proberen daar een nieuwe functie invulling van te geven. En ja, als daarnaast ook een economische haalbaarheid moet zijn voor het project, is ook logisch. En ik kan zeggen dat die in een renovatie en bestaande transformatie moeilijker te halen is dan gewoon een nieuw bouwproject. Dus laat ik zo zeggen, je haalt je als architect en ontwikkelaar meer op de hals dan dat je zelf denkt.
1: Architect Gert-Jan Post was dat. Morgen is onze verslaggever in Mark Nessen. Daar zit in de Nederlands Gereformeerde Kerk nu kinderopvang.
0: Straks de rubriek, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Wat heb je gevonden, Jolien?
1: Het gaat over, ja, het is wat iets kouds. De grootste ijsberg ter wereld en wat daar nog van over is.

0: Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Hebben we mooie dagen in zicht, maar Jolien heeft koud nieuws.
1: Ja, in Nieuwsuur was aandacht voor de A23A. Dat was ooit de grootste ijsberg ter wereld. Want na een reis van 2000 kilometer is de ijsberg weggesmolten en opgegaan in de Atlantische Oceaan. Daarvoor staat hij duizenden jaren vast aan Antarctica. Eveline van der Linde is klimaatonderzoeker bij het KNMI. En zij weet meer over de ontstaansgeschiedenis.
2: De A23A is een gigantische ijsberg. Tenminste, dat was hij. 40 jaar geleden is hij ontstaan, 1986, mijn geboortejaar. Dus voor mij ook een bijzondere moment dat hij is ontstaan.
1: Ja, en waarom die ijsberg dan zo speciaal was?
2: Opvallend is dat hij zo lang heeft geleefd. Hij is echt heel oud geworden. Dat is heel bijzonder, want veel ijsbergen, ze kunnen wel oud worden, maar vaak drijven ze al vrij snel naar warmere wateren waar ze dan afsmelten.
1: Wetenschappers zijn bezorgd over de snelheid waarmee ijsplaten nu afbrokkelen.
2: Als de achterliggende gletsjers op het land de zee incijpelen, dan gaat dat natuurlijk wel bijdragen aan de zeespiegelstijging. En dat is ook waarom wij hier op het KNMI ook Antarctica en specifiek ook die ijsplaten nauwlettend in de gaten houden. Omdat dat eigenlijk een soort waarschuwing is. Als die ijsplaten versneld afbreken, betekent dat de Antarctische ijskap instabieler wordt. En dat er dus sneller zeespiegelstijging plaats kan vinden van Antarctica.
0: In Herinneringen voor het Leven ging het over dementie. Patiënten en hun dierbaren vertelden over de impact van de ziekte. 4 jaar geleden kreeg de 56-jarige Monique de diagnose. Eerder dit jaar werd ze opgenomen in een verzorgingshuis. Amman Wilco vertelt hoe hij probeert Monique te blijven zien zoals ze is, los van haar ziekte.
3: Het is niet Monique die verandert, nee, de ziekte die verandert. En Monique blijft voor mij altijd hetzelfde. Maar ja, die ziekte, Alzheimer, die loopt er tussendoor. Dat is echt een killer. En die maakt niet alleen Monique ziek, maar het hele gezin.
0: Door dementie verliest Monique steeds meer van zichzelf.
3: De echte ziekte zie je nu wel bij Monique verschijnen daar. Het is gewoon echt een rouwproces. Elke dag, elke keer, dan denk je bij eigen, jeetje mina, weer een stukje weg. Weer een stukje minder uit het leven.
1: Ja, dat is heel zwaar. Klote ziekte is het. Wat anders in langs de lijn en omstreken was aandacht voor een bijzondere sport. De Noordse combinatie. En dat is de sport van de Nederlander Sean Steenbakkers. Hij legt uit hoe het werkt.
4: De Noordse combinatie is een combinatie uit skispringen en langlaufen. En dat betekent, je hebt 1 sprong bij de wedstrijd. Spring je van de schans af. En dan worden gemeten hoe ver je springt. Dan krijg je nog punten, hoe het eruit ziet. Dat wordt dan omgerekend in een tijd. En de beste springer, die loopt dan bij 0 seconden, mag die beginnen met lopen.
1: Ja, dus de verste springer en die het mooist heeft gesprongen,
0: ja.
1: Die mag dus als eerste beginnen met dat langlaufen.
0: Zoiets, ja.
1: Maar ja, het is wel slecht nieuws voor Sean en zijn collega sporters. De komende editie maakt de sport geen deel meer uit van de Olympische Spelen.
0: Ja, dat had me zo verheugd.
1: Nou, ik vind eigenlijk wel heel eerlijk. Ik vind eigenlijk zeer terecht dat deze sport eruit gaat, want er mochten geen vrouwen aan meedoen.
0: Dat is waar niet?
1: Bespottelijk. Ja, dus voor gestreden door vrouwen van, hallo jongens, wereldkampioen. Wereldkampioenschappen mogen we aan meedoen. Dus waarom niet aan de Olympische Spelen?
0: Wat
1: dus, ja, nou ja, dat is meer dan raar. Dat is gewoon. Ik vind het echt zwaar debiel. Dat slaat nergens op. Dus ik heb zoiets van, ik vind het eigenlijk wel terecht.
0: Ja, ik vind het ook ingewikkeld.
1: Maar goed, nou nee, dit is niet ingewikkeld.
0: Ik bedoel, hoe de sport zelf werkt.
1: Ja, nee, maar goed, ik had het over dat vrouwen niet mee mogen doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk heel vreemd.
0: Je punt is duidelijk, joh.
1: Maar, nou ja, goed, die Sean, die baalt dus. Want ja, die was ook nog eens net op trainingskamp.
0: Ach.
1: Met de Duitse wereldtop. Dus ja, toch wel heel jammer.
4: Een schok wel een beetje. We hadden het op de ene kant ook wel verwacht. Maar dan hadden we toch wel gehoopt dat het niet zo zou komen. En het was toch wel erg lastig gisteravond. Want we zijn allemaal met elkaar samen op het moment op een trainingskamp. En ja, dat het dan zo gebeurt is toch wel lastig om mee om te gaan.
1: Nou, hij zal het vast kunnen verwerken.
0: IJsbergen gedoe in de sneeuw. Je had een hoop bibberberichten jij. Bij de berichten wat we hebben gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: En wat je eigenlijk wil is dat de inwoners, als het een keer echt fout gaat, hè, als er spanningen zijn, een crisis, dat er dan punten zijn waar ze heen kunnen gaan. En die gaan we dan ook inrichten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: 5 olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Iedereen wil ze als een ei en ze hebben iets heel aandoenlijks.
0: Dit is Flevoland.
4: We gaan nu een stukje thuis meenemen naar Curaçao.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive.

0: aan een huis te helpen. Meer nieuws de komende uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
3: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
2: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
2: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en de afrit Soest ben je 5 minuten langer onderweg. Ook 5 minuten oponthoud op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Op diezelfde A27, maar dan tussen knooppunt Eemnes en Huizen, ook zo'n 5 minuten tijdverlies. En een kleine 10 minuten op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattem. Broek ruim 5 minuten. Ben je daar langer onderweg? Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over Zeewolde. Dat trekt een 500.000 euro uit voor 8 noodsteunpunten in de gemeente. De burgemeester vertelt zo wat er dan in die steunpunten gaat komen.
6: De echte die zijn 11 meter hoog en staan langs de A6 en de A27. En nu zijn er mini-versies van. Ja, van de olifanten natuurlijk. Hoe groot ze zijn, hoor je straks.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Nobody's Perfect van Davina Michel.
1: 8:08 is het. Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten. Inwoners kunnen daar naartoe als voorzieningen zijn uitgevallen. Bijvoorbeeld bij een langdurige stroomstoring of een grote overstroming. En de raad trekt €500.000 uit voor die noodsteunpunten.
0: De gemeente werkt met de veiligheidsregio aan een plan voor de inrichting. Burgemeester Bram Harsema van Zeewolde.
2: Ja, in totaal 8 locaties. Zeewolde is een relatief een wat kleinere gemeente als het gaat over inwonersaantal, maar best een grote gemeente als het gaat over oppervlakte. Groot buitengebied, dus die willen we natuurlijk ook erin meenemen. En wat je eigenlijk wil is dat de inwoners, als het een keer echt fout gaat, als er spanningen zijn, een crisis, dat er dan punten zijn waar ze heen kunnen gaan. En die gaan we dan ook inrichten.
3: Ja, punten waar ze heen kunnen gaan. En wat kunnen ze daar dan verwachten? Is dat een bunker? Is dat een tent? Wat...
2: Nee, vooralsnog zijn dat publieke gebouwen waar in ieder geval stroom is. Dus vandaar ook de aanschaf van aggregaten. En waar je dus in ieder geval de communicatie kunt hebben, waar misschien wel wat water is. Eerste zorg en hygiëne, informatie uitwisselen, misschien wel de telefoons opladen. Dan moet u denken aan dat soort zaken. Hoe dat exact wordt ingevuld, wordt nu ook met de veiligheidsregio een pilot gedraaid. En daar kijken wij ook echt goed in mee.
3: Ook een aanzicht hiervan is de oorlog in Oekraïne, die is, in 2022 is begonnen. Het is nu 2026, dus dat is 4 jaar later. Maken we dan wel genoeg tempo met die weerbaarheid?
2: Ja, ik denk dat er nu een stevige agenda ligt. Dat we ook in Zeewolde daarin nu wel voorop lopen om alvast die noodpunten in te gaan richten en de aanschaf van de aggregaten. Ja, we leven niet meer in onbekommerde tijden. Hè? Dus dat het alleen maar vredestijd is. Dus we zien dat we echt iets moeten doen qua weerbaarheid. Dat geldt voor de mensen thuis. Geldt ook als lokale overheid dat we investeren in die veiligheid.
3: In 2027 moet het allemaal komen. Is dat op tijd?
2: Ja, weet je, we lopen daarin best wel als gemeente voorop. Natuurlijk moet het, had je altijd al iets eerder gewild, hè, want je, eigenlijk zou je het morgen al willen hebben. Maar ik denk dat we nu echt meters maken om het op een goede en verantwoorde wijze te doen. Dat het ook structureel is en dat het ook op een manier gaat die bij Zeewolde past.
3: Maar als we het zo meteen gaan hebben, hè, over echt een mogelijke oorlog, over onveiligheid, is het dan niet ook tijd om een keer te gaan denken aan bijvoorbeeld bunkers hier in de regio?
2: Ja, nou, we krijgen in ieder geval een hele grote kazerne. Hè, dus dat is wat ook meespeelt. En dat geeft wat af dat ook op rijksniveau er echt wordt nagedacht van hoe gaan we als land ook een been bijtrekken in onze weerbaarheid. En dat geldt voor onze opbouw van onze krijgsmacht. Maar dat betekent ook voor de lokale overheden dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten pakken om te weten van als er iets gebeurt, waar kunnen inwoners dan terecht?
3: Ja, maar dit is een eerste stap. Maar u zei het ook al, er komt de kazerne aan. Ja, dat wordt ook mogelijk een doelwit. Dat geeft Zeewolde ook een beetje meer op de kaart. Is het daarmee niet ook juist voor de inwoners van Zeewolde belangrijk om ook plekken te gaan creëren waar zij daadwerkelijk veilig kunnen overleven?
2: Ja, dan zijn we al heel wat verder in het scenario, denk ik. Dus we beginnen bij eerst van wat als er stroom uitvalt, wat als er iets onverwachts echt iets kan gebeuren. En dat kan echt wel lijken op een vervelende dreiging. Maar natuurlijk hebben we ook een rijksoverheid die ook over dat soort scenario's nadenkt wanneer het dreigingsniveau verandert. Maar laten we ook in onze handjes dichtknijpen dat niet zo gaat gebeuren.
3: Nee, maar dat is wensdenken ook. Want de handjes dichtknijpen is natuurlijk hopen dat het niet gaat gebeuren. Maar is dat ook nou ja, voorbereiden op?
2: Nou ja, hoop is geen strategie. En dat is ook wel de reden waarom we als gemeente hebben gezegd, we wachten niet langer af. We gaan die noodsteunpunten inregelen. 5 ton is een behoorlijk fors krediet. Dan gaan we alvast de aanschaf doen van de aggregaten. En we zorgen alvast dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat over die weerbaarheid die de mensen thuis ook moeten nemen en die de lokale of de landelijke overheid ook neemt. En daarin, denk ik, doen we op gepaste bijdrage in Zeewolde.
1: Burgemeester Bram Harmsma van de gemeente Zeewolde was dat. En verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.

0: The Fine Young Cannibals uit de jaren 80. En she drives me crazy. We gaan naar het weer.
1: Ja, want het is 8:15. Berend van Straten is de deskundige. Die weet er alles over te vertellen. Berend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Aangenaam zomerweer. Kunnen we het zo een beetje omschrijven?
2: Ja, dat kunnen we zeker zo omschrijven inderdaad. Ja. De zon die schijnt op veel plaatsen op dit moment in de provincie al volop. Alleen in de Noordoostpolder zien we nu geleidelijk ook wat lager van de bewolking binnentrekken. Het is een beetje de vraag hoe ver dit de provincie binnen gaat trekken. Maar vanmiddag wordt het gewoon overal ronduit zonnig. Bij temperaturen die uiteindelijk op gaan lopen naar zo'n 23 tot lokaal een zomerse 25 graden in de provincies. Daarbij staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En ook vanavond volgt echt wel gewoon een rustige zomeravond. Met temperaturen nog een lange tijd boven die 20 graden. En nog tot soms ondergang ook nog gewoon heldere omstandigheden. Dus de zon zien we nog een lange tijd vandaag. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar zo'n 13 of 14 graden op de meeste plekken. En in de loop van nacht kan lokaal wat mist voorkomen.
1: Oh, dat is aangenaam, 13, 14 graden. En de dagen daarna, wat kunnen we dan verwachten?
2: Ja, de dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Want morgen wordt het gewoon zomers warm in heel de provincie met 26 of 27 graden. Ook gewoon flink wat zon. In de middag af en toe wat sluierwolken. Maar het blijft gewoon wederom ook droog in heel de provincie. En de dagen daarna, dan gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Zeker zaterdag wordt het echt wel zeer warm in de provincie. Met waarschijnlijk gewoon tropische temperaturen van 30 graden. En ook gewoon strak blauwe lucht het hele weekend. Zowel op zaterdag als op zondag is dat het geval. Zondag weer ietsje minder warm, maar nog steeds volop zomers met een graad of 28. En ook de dagen na in de nieuwe week lijkt het voorlopig toch echt wel warm zomer weer te blijven.
1: Nou, heerlijk. En droog, zeg je, blijft dat ook zo voorlopig?
2: Ja, als we naar de weerkaarten kijken, dan zien de komende anderhalve weken echt kurkdroog uit. Dus dat is misschien wel wat minder, want het is inmiddels echt wel wat droog aan het worden natuurlijk. Heel veel regen hebben we niet gehad. En dat ziet er de komende twee weken ook niet naar uit. Dus dat is het enige waar we rekening moeten houden, dat het echt wel een stuk droger kan gaan worden. Dus ook in de natuur gaan we dat wel wat meer merken.
1: Ja, zeker. Goed de plantjes in de gaten houden.
2: Zeker.
1: Berend, dankjewel.
2: Doei.
1: Hoi. Ja, die grote olifant hè, langs de A6, de A27, nou, die ken je natuurlijk wel. Zijn er 5, 11 meter hoog. Daar zijn nu ook mini-versies van. Ja, die zijn een stuk kleiner, 11 centimeter.
0: Ja, en er zijn er al heel wat van verkocht. De kopers kwamen de olifantjes gisteravond ophalen tijdens een bijeenkomst in het cultuurhuis Almere Buiten.
3: Mark Wiegman van Decor, Design en Kunst in de Openbare Ruimte Almere. Jullie hebben de actie bedacht om van de olifant in Almere een mini-versie te maken. Hoe kwamen jullie daarbij?
4: We zagen dat de olifanten zo geliefd waren onder bewoners. Iedereen wil ze altijd eien en ze hebben iets heel aandoenlijks. En we dachten, hoe breng je dat naar de mensen thuis? Hoe versterk je die relatie met die werken? En toen bedachten we, als we daar miniaturen van maken, mooie miniaturen, dan kunnen mensen zich maar
3: zonder. En Klaassen, de maker van de olifanten, de grote olifanten, die wilde meewerken?
4: Ja, nee, die gaf zijn toestemming en die was vanavond ook. En die vindt het alleen maar mooi dat het verspreid wordt, het idee. Ja. Ja.
3: Jullie hebben hoeveel olifantjes nu gemaakt?
4: Dit was een oplage van 500, waarvan er nu ongeveer 400 zijn gereserveerd en uitgegeven.
3: Dat is veel best dat er al verkocht is dus.
4: Ja, nee, dat verrast ons ook. Dus dat ging snel, ja.
3: Tom Klaassen, u bent de vader, de bedenker, de maker van de Almeerse olifanten. De originele zijn 11 meter groot, nu in het klein.
5: Klopt, meneer.
3: Hoe fijn vindt u dat er nu een model van is?
5: Het is natuurlijk niet het echte, maar het is voor de mens, voor de mensen thuis, gewoon een fijn hebbedingetje en een reminder dat mooie dingen ook mooi kunnen zijn en er zijn.
3: En deze olifanten zijn onbereikbaar, want ze staan ingesloten in de snelwegen. Maar nu kun je hem thuis op mini-formaat krijgen.
5: Dat het onbereikbaar is, is natuurlijk geniaal. Dat maakt het verlangen alleen maar groter. Dus in die zin is dat mee naar huis. Neem eigenlijk een beetje een jammeren. Maar ja, nou ja, god, wie is er hier de hardliner?
3: 1, 2, 3, 4, 5 doosjes met een olifant. U koopt de hele familie?
6: Ja, dat was eigenlijk wel het idee. Ja.
3: En hoe krijgen die thuis een plekje dan?
6: Nou, we hebben een heel mooi dressoir. En als het goed is, komt er nog een grondplaat bij. Zodat we ze echt neer kunnen zetten zoals ze ook langs de snelweg staan. Zodat we daar een klein stukje kunst Almere in huis hebben.
3: En bent u een beetje een prins Bernhard die ook zo'n enorme olifantenverzameling had? Of nee, heeft hij u...
6: Nee, dit zijn echt de olifanten van Almere. Daarom hebben we ze aangeschaft.
3: Daar gaat u harder van kloppen.
6: Ja, wij wonen zelf in Almere Buiten. Dus nou ja, wat net ook al genoemd is door meer gebeuren mensen. Het is gewoon een landmark. Mensen kennen het. Wij, ja, als je terugkomt van vakantie, de kinderen die zagen het op de achterbank. En oh, we zijn bijna thuis, want we zien de olifanten. Dat.
3: Waarom wilt u de Almeerse olifant?
6: Nou, ik kom uit Lelystad, maar ik hoor bij de lichting basisschoolkinderen die het olifantenlied heeft geleerd toen ik nog op de basisschool zat. En dat zit altijd in mijn hoofd als ik er langs rijd. Dus het heeft een plekje in mijn hart.
3: Voelt hem aankomen. Zing eens een stukje.
6: 5 olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
3: Oké, nou, dat hebben dus leerlingen in Flevoland, Almere, Lelystad allemaal geleerd.
6: Een hele hoop in elk geval wel. Het gaat over de 5 olifanten die een plekje zoeken om te wonen. En op allerlei vervoersmiddelen stappen, maar dat valt allemaal uit elkaar. Dus het lukt niet, dus ze blijven staan.
3: Ik begrijp dat u een heel eind heeft gereisd om 2 olifanten in Almere op te halen.
7: Dat klopt. Ongeveer een kilometer of 8000.
3: Waar?
7: Curaçao.
3: En waarom wilde u dan vandaag, op deze avond, zijn voor een paar olifanten die ook met de post kunnen?
7: Nou, met de post kan. Maar we hebben 23 jaar in Almere gewoond. En we zijn vorig jaar geëmigreerd. En mijn vrouw die kwam deze actie tegen. En die had ze besteld. En toevallig ben ik deze week in Almere. Dus ik kan ze in persoon ophalen.
3: En u mist ze, de olifanten?
7: Dat was altijd een baken, omdat je weet, ik ben thuis. Ja. Dus we gaan nu een stukje thuis meenemen naar Curaçao.
1: Ja, dat is toch heel leuk, zeg. Tenminste, 2 olifantjes die dus een behoorlijk lange reis voor de boeg hebben naar Curaçao. Het verslag was van Richard Schuurman.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, Iran en Amerika hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd.

0: Shannon Spyro, Material Lover. Vind je haar leuk? Morgen op North Sea Jazz. En dan?
1: De berichten uit het binnen- en buitenland. Ja, sorry. We hebben hier wat technische uitdagingen in de studio. Maar dat gaat allemaal goed komen hoor, uiteindelijk. We beginnen met Iran en Amerika. Die hebben ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee toch echt verleden tijd. President Donald Trump noemde de Iraniërs gisteren incompetente leugenaars. Nou, Iran geeft Trump dan weer de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen. Correspondent Daisy Moore.
2: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen.
1: Ja, en het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart. Oh, ben ik even blij dat ik gisteren nog even getankt heb.
0: Ja, want die olie gaat ook weer omhoog.
1: Oh, potverdrie, joh. Het was even aan het zakken, maar ja. Nou, ga er maar vanuit dat dat weer flink gaat oplopen. Ja.
0: Het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares, brassbands en slagwerkers. Het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie alweer. Gisteravond waren de laatste puntjes op de i, werden ze gezet. Zo repeteerde een groep jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
3: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
4: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
3: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen.
4: 1, 2, en...
0: Nou ja, je hoort, het helpt als de dirigenten te kennen.
1: Ja, dat was daarvoor was het een beetje ratje toe door elkaar. Maar,
0: nou, over de weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in Zuid-Limburg te beluisteren.
1: De Rinders.
0: Verschillende wedstrijden.
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt wel een keer leuk om naartoe te gaan hoor. Dat is een hele happening daar. De Rinders Michels Award voor beste trainer gaat dit jaar naar Dick Schreuder van NEC. Dat is bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. Ja, dat is wel grappig, want Schreuder die had eigenlijk iemand anders verwacht.
5: Ik denk er wel eens over na, maar uiteindelijk denk je ook, je staat met één trainer op dat podium, Peter Bos. Ja, die gewoon, denk ik, al 3 jaar in Nederland laat zien waarin hij misschien vroeger kritiek kreeg. Maar hij komt terug naar Nederland en wordt 3 keer kampioen.
1: Ja, Peter Bos was de afgelopen 2 jaar wel de winnaar van die Rinus Michels Award.
0: Ach, is het gewoon eens een keer iemand
1: dus
0: anders aan de
1: daarom, je moet het ook een beetje eerlijk verdelen natuurlijk. Ja. Dick Schreuder die behaalde met NEC in zijn eerste seizoen een historische 3e plek in de Eredivisie. En dat is nou toch de hoogste eindklassering in de geschiedenis van de Nijmeegse club. Daarmee werd een plek in de 3e voorronde van de Champions League verdiend. En dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
6: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen. Je vindt het allemaal via onze app, website en socials.

0: en mis niets van jouw regio.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers. Aan tafel.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
6: Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten voor het geval er een crisis uitbreekt. De gemeenteraad trekt daar €500.000 voor uit. Bij langdurige stroomstoring of een overstroming of andere noodsituatie kunnen inwoners daar terecht voor bijvoorbeeld informatie en zorg. De brandweerkazerne, het kerkcentrum Openhaven en het sportcentrum uit Baken. Ja, die drie worden in ieder geval ingericht als noodsteunpunt.
11: Waar in ieder geval stroom is. Dus vandaar ook de aanschaf van aggregaten. En waar je dus in ieder geval de communicatie kunt hebben. Waar misschien wel wat water is. Eerste zorg en hygiëne. Informatie uitwisselen. Misschien wel de telefoons opladen. Dan moet u denken aan dat soort zaken. Hoe dat exact wordt ingevuld. Wordt nu ook met de veiligheidsregio een pilot gedraaid. En daar kijken wij ook echt goed in mee.
10: Zei burgemeester Hamsma van Zeewolde. Begin volgend jaar moeten alle 8 steunpunten klaar zijn. De gemeente Almere zet samen met woningcorporaties alles op alles om statushouders aan hun woning te helpen, schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Almere moet dit jaar nog ongeveer 350 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Arbeidsmigranten die in Lelystad komen wonen en werken moeten zoveel mogelijk aan de stad gebonden zijn. De gemeente wil regels opstellen die moeten voorkomen dat woonruimte in Lelystad wordt bezet door mensen die buiten de stad werken. Deze voorwaarden worden opgenomen in vergunningen. Daarover besluit de gemeenteraad na de zomer. Kinderen en gezinnen in Lelystad kunnen hun behandeling bij therapeutisch centrum GGZ en bij dokter Bosman afmaken. De twee aanbieders zijn al een week niet meer actief in de stad, maar hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Eerder ontstond onrust omdat beide organisaties niet meededen aan de nieuwe aanbesteding voor jeugd GGZ. Ouders vreesden dat behandelingen zouden stoppen. Maar dat is dus gelukkig niet het geval. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen.
13: Goedemorgen. De begindag overal droog in Flevoland. Hier en daar komen nog wat wolken voor, maar al vrij snel is het de zon die overal flink gaat schijnen. Vroeg in de ochtend is het al een graad of 20 en vanmiddag wordt het lokaal zomers warm met 25 graden. En daarbij blijft het gewoon ronduit zonnig bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Ook vanavond volgt nog een aangename zomeravond met temperaturen nog een lange tijd boven die 20 graden. Het is gewoon overal helder. Vannacht Ook dan beginnen we de nacht gewoon nog helder. Maar in de loop van de nacht kan lokaal wat mist voorkomen. En ook wat meer bewolking vanuit het noorden. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. En morgen wordt weer een volop zomerse dag. De temperaturen die nog wat verder op gaan lopen. Naar lokaal 27 graden in de provincie.
14: Even kijken hoe druk het op de weg is. Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Dat is tussen Amersfoort-West en de afrit Soest. Ruim 5 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en de afrit Almere-Haven ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En 5 minuten tijdverlies op diezelfde A27 tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Dan de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Leusden-Zuid. 7 minuten en een kleine 5 minuten vertraging. Op de N301 Barneveld-Almere. Dat is tussen Nijkerk en de A28. Dat is alles op dit moment. Ja, zwabberende caravans, zwaar beladen campers. Noem maar op, je komt heel wat tegen natuurlijk in de zomerdrukte. Wat betekent dat voor de mannen van Delta Berging? Ze zijn bij ons in de studio.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Australië Calling, Men at Work hoor je op de radio en Down Under.
1: Ja, door de zomervakantie kan het nou toch een stuk drukker zijn op de weg. Zwaar beladen auto's en caravans, oplopende temperaturen.
0: Ja, kan ook meer pechgevallen betekenen en ongelukken. En extra drukte voor de bergers. Martin en Cornevis van Delta Berging zijn bij ons in de studio. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, merk het jullie dat het nu drukker is geworden met vakantieverkeer en de gewone forensen eruit zijn?
2: Nou, nog niet direct, want het loopt allemaal nog redelijk door. En als je de verkeersinformatie ook hoort, is het ook gewoon nog veel files. Maar dat komt ook door de wegwerkzaamheden overal in het land. Hè. Stukken snelwegen zijn afgesloten. Maar voor ons worden de werkdagen langer. Mensen gaan toch heel vroeg op pad met caravan en auto. En dat betekent dat we soms heel vroeg in de ochtend al een starthulp moeten geven. Omdat de avond ervoor de caravan beladen is. En toch wat stroom verbruikt is. En dan wil men weg. En dan doet hij het net even niet. Dus dat komt voor.
1: Okay. Ja. Wat komen jullie voor gekke dingen tegen?
3: Ja, het is eigenlijk, het kan van alles zijn. Het is inderdaad een fietsaanhanger bijvoorbeeld. Of een fietsendrager waar de verlichting niet van werkt. Een auto die inderdaad simpelweg niet wil starten. Maar ook een compleet wiel die is afgebroken. Bijvoorbeeld al de laatste een camper. Daar waren de wielbouten niet van goed aangedraaid. Dus het hele wiel was ontzet.
1: Dat zijn toch dingen waarvan je denkt van, nou ja, dat controleer je even voor je gaat rijden. Maar...
3: Ja, lijkt me wel. Alleen toch is niet iedereen er even alert op.
1: Nee.
3: Maar ook klapbanden, noem maar op.
2: Ja. Met name natuurlijk caravans en campers zijn vaak, die kunnen wat op een wat hogere leeftijd zijn. En het is dan toch raadzaam om de banden na zoveel jaren toch te vervangen. Omdat de droogte scheurtjes en dat soort dingen komen erin. En er wordt wel met de APK naar gekeken, maar de APK-data's worden ook wat anders. Dus het wordt soms wat uitgerekt. Dus ook daar zitten dingen in. En de belading ervan. Hè. We zitten toch nog steeds we willen veel meenemen. En dat is soms wel eens een beetje te veel voor wat het spul aan kan. En met name, maar dat hebben we meer in de voorseizoensplekken. De jaarplekken en de voorseizoensplekken. Ja, dan moet de voortent mee en de luifel en alles moet mee naar die voorplek toe. Dat wordt allemaal maar in de caravan gelegd. Ja, en dan is hier wel eens wat te zwaar.
0: Dat gaat wegen, hè? Ja, je noemt niet de traditionele aardappelen. Laat ik ze dan een keertje noemen. Maar die banden waar je het over hebt. Ik denk... Tenminste, zo zou ik redeneren. Ja, we rijden niet zoveel kilometers mee, dus het kan nog wel.
2: Ja, het loopvlak en het profiel is 7, 8, 9 millimeter misschien wel.
0: Die gooi je dan niet weg.
2: Maar er staat een fabrieks, wanneer die gefabriceerd is.
0: Ja, die zijn die vier getallen. Dan heb je het weeknummer en het jaarnummer.
2: Ja, en daar is het toch raadzaam om daar eens naar te kijken.
1: Ja, gestrande buitenlandse toeristen. Hè? Is dat nou anders werken voor jullie? De taal misschien, maar vragen ze bijvoorbeeld eerst sneller om de politie? Of?
2: Nou, met ongevallen natuurlijk wel. Dan wil men graag een politierapport hebben. Maar als er geen letsel is en geen zware overtredingen... Ja, dan komt de politie in een aantal gevallen niet meer. Ik kan niet helemaal de definitie daarvan zeggen. Maar de afhandeling is zeker langer. Het is moeilijker om de buitenlandse alarmcentralen te pakken, te krijgen. Regelen van vervangend vervoer, dat soort zaken. Dat kost allemaal meer tijd. Dus je moet die mensen echt goed begeleiden en opvangen. Want ze worden ook wel een klein beetje aan hun lot overgelaten. En daar vind ik voor mijzelf. Ik ben zelf twee keer gestrand in Frankrijk ooit. En daar hebben we gezien.
0: Jij zelfs?
2: Ja, ik zelfs. Dus, en daar heb je er aan de lijve mee te maken. En dat is voor ons wel iets van, zo wil ik het absoluut niet binnen ons bedrijf hebben. Dus daar zitten we misschien net iets anders in.
1: Maar want dat regelen, dat doen jullie dus ook?
2: Nou, de mensen... Kijk, je gaat op vakantie, je hebt je pechhulp, je hebt je verzekering, maar je hebt er eigenlijk heel weinig mee te maken gehad. En dan strand je en dan zit je, en nu?
0: Bellen?
2: Ja, bellen.
0: Ja.
2: De alarmcentrale die wil graag weten, is die auto binnen een uur te repareren? Is die helemaal niet meer te repareren? Wat moeten we gaan doen?
0: Kijk je ernaar en zeg je van,
2: is dat 's avonds laat? Ja, dan ga ik eigenlijk al gelijk naar een hotel toe. Of kijken waar ik een hotel kan vinden. Want ik weet gewoon dat een dag gaat duren voordat er een oplossing gaat komen.
0: Op die manier. Ja, nog even over wegwerkzaamheden waar jullie het over hadden. Want het is natuurlijk de zomer, zegt Rijkswaterstaat 8. Dan is er toch niet zoveel verkeer. Dan beginnen we alvast met repareren en zo. Maar wat komen jullie daarvan tegen?
3: Ja, we merken met name, we zijn met de A27 zijn ze bezig. We zijn bij Emmeloord langs de A6 zijn ze bezig. En we merken vooral dat wij het transport zelf ook wat moeilijker wegkrijgen. En dat er ook wel wat files hier en daar ontstaan. Zoals nu ook weer op de A27 wat we net hoorden.
0: Ja.
3: Dus ja, we merken wel dat het begint wat vroeger. En het begint ook wat eerder, heb ik het idee, de files.
1: Maar hoe krijgen jullie mensen daar weg? Hè? Laten we de A6 pakken. Bij Emmeloord zijn ze flink bezig.
3: Ja.
1: Het is er allemaal wat smaller. Nou ja, je mag er 70, maar daar houdt, is mijn ervaring. Want ik rijd daar iedere dag lang niet iedereen aan. Laat ik het voorzichtig zeggen.
0: Oh, ja?
1: Maar hoe krijgen jullie mensen daar weg?
2: Ja, het begint al in een voortraject. Wij worden echt meegenomen met de aannemers en Rijkswaterstaat om te kijken dat we kado's krijgen. Dat zijn plekken waar voertuigen met pech komen te staan.
1: Kado's, dus, dat is calamiteit, de doorgang. Toch,
2: ja,
1: staat
2: dat zijn kamerheid, de doorgang. Maar ook pechhavens, om ze maar even zo te noemen. En dat wordt al in het voorbestek, in de voorbesprekingen worden die al meegenomen met brandweer, met de ambulance en dat soort zaken. Dat we van elkaar weten van als daar wat gebeurt, hoe gaan we handelen. Maar gewoon voor het normale werk staan wij nu om 1:00 of 4:00 middags gaan wij al op de carpool staan bij de Hanni Schaft. Om snel in dat werkvak te kunnen zijn, mocht daar wat stranden.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, als je daar pech hebt, waar ze nu bezig zijn op die A6, ja, dan moet je ook meteen 112 bellen.
2: Ja, 112 bellen. En als wij komen, blokkeren we ook gewoon de rijbaan. Want wij kunnen niet op dat smalle strookje veilig werken.
1: Nee.
2: Op het moment dat wij gaan bergen of de pechauto gaan wegslepen, dan staat het verkeer echt even stil.
0: Ja. Maar dan sta je om 4:00 middags al te wachten. Misschien op niks.
2: Dat klopt. Maar dat doen wij vanuit onze wil om het mobiel te houden.
0: Maar dat is dan week in, week uit. We zijn er zomaar niet klaar.
2: Nee, dat loopt even. Maar of ze op de zaak zitten te wachten op die melding of dan op de parkeerplaats, dat is voor ons. Ja, ze kunnen niet bij de koffiemachine, maar dat is het verschil.
0: Oh, dan neem je de koffie maar mee. En nog even één ding over deze tijd van het jaar met de vakantiegangers. Moeten alle chauffeurs en bergers goed Duits, Frans en Engels kunnen?
3: Het helpt wel zeker mee, ja.
0: Ja, het helpt mee, maar dat is een voorzichtig antwoord.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook te maken met Google Translate tegenwoordig veel.
0: Oh, ja.
3: Dus dat is een heel fijn hulpmiddel. En op zich komen we daar altijd wel uit. Ja, een beetje handen en voeten taal misschien. Maar,
0: oh, die ook.
3: Ja. Nee, daar komen we wel uit.
1: Juist. Nou, nog een laatste gouden tip voor mensen die op pad gaan. Die willen voorkomen dat ze met jullie te maken krijgen.
2: Ja, zorg van tevoren dat je het geregeld hebt met verzekeringen en dat soort zaken. Nou ja, goed, de vestjes, de 112 bellen, voldoende water. Leg een paraplu in je auto, niet voor de regen, maar voor de zon als je langs de weg staat. Ja, dat soort dingen. En als het hitteprotocol geldt, wat we ook hebben in Nederland, ja, dan zijn we er nog eerder en dan patrouilleren we zelf langs de snelweg om de mensen daar weg te halen en naar de verzorgingsplaats te brengen.
1: Oké, dank voor jullie verhaal weer. Martin en Cornevis van Delta Berging.
0: Zometeen, wat heb je gemist op radio en tv? Dat begint met een paar graadjes kouder.

0: Kingdom of Fear van Cameron Witkamp. En we hebben nog goed de rubriek wat heb ik gisteren gemist op radio en tv. Begin op de televisie, Jolien.
1: Jazeker, een Nieuwsuur, daar was aandacht voor de A23A. Dat was ooit de grootste ijsberg ter wereld. Was, want na een reis van 2000 kilometer is die ijsberg weggesmolten en opgegaan in de Atlantische Oceaan. Nou, daarvoor zat hij duizenden jaren vast aan Antarctica. Eveline van der Linde is klimaatonderzoeker bij het KNMI. En zij weet meer over de ontstaansgeschiedenis.
2: De A23A is een gigantische ijsberg. Tenminste, dat was hij. 40 jaar geleden is hij ontstaan, 1986. Mijn geboortejaar, dus voor mij ook een bijzondere moment dat hij is ontstaan.
1: Ja, waarom was die ijsberg zo speciaal dan?
2: Opvallend is dat hij zo lang heeft geleefd. Hij is echt heel oud geworden. Dat is heel bijzonder, want veel ijsbergen, ze kunnen wel oud worden, maar vaak drijft ze al vrij snel naar warmere wateren waar ze dan afsmelten.
1: Wetenschappers zijn bezorgd over de snelheid waarmee ijsplaten nu afbrokkelen.
2: Als de achterliggende gletsjers op het land de zee incijpelen, dan gaat het natuurlijk wel bijdragen aan de zeespiegelstijging. En dat is ook waarom wij hier op het KNMI ook Antarctica en specifiek ook die ijsplaten nauwlettend in de gaten houden. Omdat dat eigenlijk een soort waarschuwing is. Als die ijsplaten versneld afbreken, betekent dat dat de Antarctische ijskap instabieler wordt. En dat er dus sneller zeespiegelstijging plaats kan vinden van Antarctica.
0: In Herinneringen voor het Leven ging het over dementie. Patiënten en hun dierbaren vertelden over de impact van deze ziekte. 4 jaar geleden kreeg de 56-jarige Monique de diagnose. Eerder dit jaar werd ze opgenomen in een verzorgingshuis. Haar man Wilco vertelt hoe hij probeert Monique te blijven zien zoals ze is. Los van haar ziekte.
3: Het is niet Monique die verandert. Nee, de ziekte die verandert. En Monique blijft voor mij altijd hetzelfde. Maar ja, die ziekte die loopt, Alzheimer die loopt er tussendoor. Dat is echt een killer. En die maakt niet alleen Monique ziek, maar het hele gezin.
0: En door dementie verliest Monique steeds meer van zichzelf.
3: De echte ziekte zie je nu wel bij Monique verschijnen daar. Het is gewoon echt een rouwproces. Elke dag, elke keer, dan denk je bij eigen, jeetje Mina, weer een stukje weg. Weer een stukje minder uit het leven.
0: En dat heb je gisteren gemist op radio en tv. En
1: dit was Flevoland is wakker voor deze donderdagochtend. Morgen vanaf 6 uur zijn we er natuurlijk weer.
0: Ja.
1: Was weer een haperingetje.
0: Ja, ja, Roy.
1: Nou, zo haperen wij deze ochtend door. Nee, het valt wel mee. En zometeen Flevoland Muziekland. Eerste uurtje komt van Leo. Heb je een verzoekje? Geef het door, hè. Dan kunnen wij het gaan draaien. Dit is Foreigner. That was yesterday.

0: Jerusalem van Master KG uit de Kou Wind van 2015. En daarvoor Foreigner en That Was Yesterday. Eens even kijken. Je zag net onze gasten, de mannen van de Deltaberging, die zag je misschien een beetje snel en haastig de studio uitlopen. Nou, dat heeft te maken met een ongeluk op de Lasserdreef bij het Lasserplein. Dat is Harderwijk richting Lelystad, als je zo de stad in wilt. Daar is een ongeluk gebeurd. Minimaal twee auto's zijn erbij betrokken. En er is een lange file aan het ontstaan vanaf industrieterrein Lasserpoort de stad in. En ook als je van de A6... komt en je neemt de afrit Lelystad bij het Lasserplein. Dan ook kom je in een file terecht. En aan de andere kant is een kijkersfile aan het ontstaan.
1: Dit is Flevoland.
2: En wat je eigenlijk wil is dat de inwoners, als het een keer echt fout gaat, hè, als er spanningen zijn, een crisis, dat er dan punten zijn waar ze heen kunnen gaan. En die gaan we dan ook inrichten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Vijf olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Iedereen wil ze als een ei en ze hebben iets heel aandoenlijks.
1: Dit is Flevoland.
5: We gaan nu een stukje thuis meenemen naar Curaçao.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Zeewolde krijgt 8 noodsteunpunten en 400 van de 500 mini-olifantjes van Almere al verkocht. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse

0: van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie, file is ook langer aan het worden op de N302 Harderwijk richting Lelystad, tussen Lelystad Airport en de A6. 7 minuten na een ongeluk. En die file is ook al aan het ontstaan als je de A6 af wil bij Lelystad. Ook dan kom je in die file terecht. En aan de andere kant is een kleine kijkersfile aan het ontstaan. Dan de overige mededelingen. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort West en de afrit Soest 5 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 5. En de A28 Zolle Amersfoort tussen Vathorst en knooppunt Hoevelaken 6 minuten langer onderweg. Flevoland Muziekland gaat zo beginnen. En dat doen we onder meer met de nummer 1 van Nederland.
3: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: Dada Shakira, die staat op nummer 1 samen met Bernie Boy. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. We begonnen trouwens in dit uurtje met Good Heart uit de jaren 80 van Fergal Sharkey. Ik heb hier een liedje van een Nederlandse pianist. Heb ik een liedje uitgekozen om zo te draaien met een knipoog naar de actualiteit. En dat klonk vanochtend zo.
1: 5 olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
0: Ja, heeft natuurlijk te maken met de verkoop van de olifanten. De kleine olifantjes van 11 centimeter in plaats van 11 meter. Nou, die is gisteravond begonnen. Dus ik dacht, weet je wat, ik pak deze erbij van Ruben Heim. Komt eigenlijk uit de jazzwereld, maar had in de popmuziek een leuke hit met

0: Blumenhain.
1: En die elephants draaien we natuurlijk omdat de olifantjes populair zijn. Verkeersinformatie gooi ik er even een keer extra in. Want de file Harderwijk-Lelystad tussen Lelystad Airport en de A6... die groeit, die is nu al 21 minuten. En dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend. Volgens de laatste berichten zouden er twee auto's bij betrokken zijn. Er is ook file op de A6, tenminste de afrit Lelystad... die zo naar de Lassepoort en Harderwijk gaat. Dus als je die kunt vermijden, ik zou de... Welke zou ik dan gebruiken? Ja, die naar het vliegveld. Als je naar Harderwijk moet, dan kun je rechtsaf de Lassenweg op. En als je elders in Lelystad moet zijn, zou ik even via Noord omrijden.

0: Queen, Killer Queen. In Flevoland Muziekland ook even aandacht voor de dagelijkse quiz met Kiek. De Kiekendief heeft een foto genomen van, oh wat was dat leuk, dat was op Vis-a-Vis in Almere. Daar gingen een heleboel stelletjes tegelijk trouwen. Onder leiding van de Almeerse burgemeester Hein van der Loo. Nou, het heeft te maken met 25 stellen, dat zijn samen 50 mensen. En ja, zo oud is Almere ook, want 50 jaar geleden kwamen de eerste mensen wonen in Almere Haven. Wat zie je dan op die foto? Rechts staat de burgemeester met zijn ambtsketen aan natuurlijk. Die staat in de microfoon wat te zeggen tegen al die bruidsparen die gaan trouwen. Op de achtergrond zie je een draaimolen. En dan links op de foto al die mensen die in het huwelijksbootje stappen. Steeds 2-2. Nou, dat was een gezellige mooie dag. Maar wat is nu het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als je het ziet mag je bellen 0320 28 50 50. En komt ook op Facebook voorbij, daar kun je ook reageren. En anders op omroefleveland.nl/kiek. De komende minuten op de televisie te zien. Die prachtige foto van iedereen op zijn paasbest om te gaan trouwen. En op de radio hebben we Corrie. Corrie, zeg maar.
1: Er hangt

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: Tegen een 62-jarige man uit Almere is 3 maanden cel geëist en een taakstraf van 140 uur. Hij zou een afspraak hebben gemaakt met een minderjarig meisje om seks te hebben. Die afspraak liep anders dan gepland. De Almere werd belaagd door een pedojager. Ook zou de verdachte jonge meisjes hebben benaderd via internet. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Van de mini-versie van de Almeerse olifanten bij de snelweg zijn al 400 van de 500 verkocht. Gisteravond kwamen klanten hun 11 centimeter hoge exemplaar ophalen in het cultuurhuis Almere Buiten. Deze vrouw heeft ook kleine olifantjes gekocht.
4: Ja, wij wonen zelf in Almere Buiten. Dus nou ja, wat net ook al genoemd is door meerdere mensen. Het is gewoon een landmark. Mensen kennen het. Wij, ja, als je terugkomt van vakantie, de kinderen die zagen het op de achterbank. En oh, we zijn bijna thuis, want we zien de olifanten. Dat.
3: In een groot deel van de singels van Urk mag vanaf nu gevist worden. Daarvoor moet je wel een vispas hebben van hengelsportvereniging De Blije Baars. De gemeente heeft daarom een huurovereenkomst gesloten met deze vereniging. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten van de afgelopen dagen stijgt de olieprijs weer. De prijs voor een vat Brent-olie ligt inmiddels boven de $75. Een liter benzine kost in Nederland inmiddels meer dan €2,50. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond.
6: Goedemorgen. De begindag overal droog in Flevoland. Hier en daar komen nog wat wolken voor, maar al vrij snel is het de zon die overal flink gaat schijnen. Vroeg in de ochtend is het al een graad of 20 en vanmiddag wordt het lokaal zomers warm met 25 graden. En daarbij blijft het gewoon ronduit zonnig bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Ook vanavond volgt nog een aangename zomeravond met temperaturen nog een lange tijd boven die 20 graden. Het is gewoon overal helder. Vannacht. Ook dan beginnen we de nacht gewoon nog helder, maar in de loop van de nacht kan er lokaal wat mist voorkomen en ook wat meer bewolking vanuit het noorden. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. En morgen wordt weer een volop zomerse dag. De temperaturen die nog wat verder op gaan lopen, naar lokaal 27 graden in de provincie.
3: Dankjewel, Berend van Straten van de Weerplaza. Verkeersinformatie, de langste file, die staat voor de deur van Omroep Flevoland. Het is de N302 Harderwijk Lelystad. Tussen het vliegveld en de A6. Die is aangegroeid nu tot 23 minuten. Heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend gebeurd. Kom je vanuit Almere en moet je naar Harderwijk en niet naar Lelystad en niet verder, dan zou ik de afslag Lelystad Airport nemen. Kun je zo door over de Lasserweg. Moet je elders in Lelystad zijn, neem dan de afslag Lelystad Noord. Ik zou voorlopig even niet op die Lassenweg en het Lassenplein komen. Kleinere file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort West en de afrit Soest 4 minuten langer onderweg. En zometeen zingt ze gewoon zonder haar Miami Sound Machine.
2: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

0: stukken gauw zet geweest. Van Sam Fender om Olivia Dean te vragen voor deze prachtige hit Rain Me In. En na het nieuws begonnen we met Gloria Estefan en Noe Mi Canto.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, hele sprong in de tijd. We gaan terug naar 1968. Zit je zo door die lijst heen te wandelen, denk je... Hey, die groep bestaat nog gewoon. De Rolling Stones, die lieten toen al van zich horen. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor de nummer 2 van toen die lijst. Ook week 28, midden in de zomer. Zongen we toen allemaal, in 68... Ja, ik was erbij. Young Girl van de Union Gap.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 68.

Wat is het? Oh, de trouwambtenaar, die staat er ook bij natuurlijk. Mensen met een roos in hun hand. Ach, iedereen ziet er op zijn paasbest uit. En dat op het terrein van Vis-a-Vis bij het strand in Almere. Maar wat is nu het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Nou, als je het weet mag je bellen. 0320 28 50 50. Codeminuten staat het te zien op televisie. Je kunt ook kijken op omroepleveland.nl/kiek. En op de radio hebben we de Beatles. Hey.

0: Meyer van Just in the Wild, cheerio. En daarvoor gaan we al van de Beatles, Paperback Writer. Nog meer fijne muziek komend uur. We hebben nog een uurtje Flevoland Muziekland. En dan met Hanout.
1: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
2: Dit is Flevoland.
3: En wat je eigenlijk wil is dat de inwoners, als het een keer echt fout gaat, hè, als er spanningen zijn, een crisis, dat er dan punten zijn waar ze heen kunnen gaan. En die gaan we dan ook inrichten.
2: Ook dit is Flevoland.
4: 5 olifanten liepen langs de weg. Ze zijn op zoek naar een plekje om te wonen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Iedereen was als een ei en ze is heel aandoenlijks.
2: Dit is Flevoland.
6: We gaan nu een stukje thuis meenemen naar Curaçao.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Lange file bij Lelystad door ongeluk op Lasserweg. En 400 van de 500 Almeerse miniatuurolifantjes zijn al verkocht. Meer nieuws in de bulletin.
10: Ze zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraal

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer in het midden en

stap ik rustig in mijn auto. Ik zet hem voorzichtig in zijn een. Ik geef gas en me met een rotgang. Ga ik achteruit de door mijn garagedeur heen. Daar komt, ik ben zo'n nenuwachtig.

Ik maak zelf een schemerlampje. Ik denk dan heb je een beter zicht. Afijn, ik steek de stekker in het stopcontact. Eén seconde later zit heel Zuid-Holland zonder licht. Daar komt ik best zo... Nee, nu wacht ik. Man, wat ben ik zo feus.

laatst zie ik ze zelf een antenne. Want dat kan toch de grootste zak. Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik glij. Toen zit er gelijk geen ene pan meer op het dak. De koning ben zo'n leenwachter.

0: muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM. What are you looking at?

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
2: De Koninklijke Trein.
1: Om in te stappen.
2: En snel weg te wezen.
1: En mee te gaan.
2: En het kost helemaal niets.

Goedemorgen allemaal. Of goedemiddag of goede avond natuurlijk als je 's middags of 's avonds luistert. Misschien ben je klaar wakker. Of een beetje moe. Misschien ben je verdrietig. Of juist blij. Speciaal voor jou vertellen Marten en ik weer een mooi verhaal. Met liedjes die je helpen dicht bij God te blijven. Laten we beginnen met een loflied om hem groot te maken.

En gelukkig, het duurde niet voor altijd dat Saul David achterna zat. Luister maar. De Filistijnen komen weer in het land. Ze plagen de Israëlieten heel erg. En ze willen hen alles afpakken. Vroeger hielp David Saul om de Filistijnen weg te jagen. Maar David is gevlucht. David is er niet meer om de koning te helpen. En vroeger vertelde Samuel vaak aan Saul wat hij moest doen als de Filistijnen in het land kwamen. Maar Samuel is gestorven. Samuel kan koning Saul ook niet meer helpen. Saul was altijd een dappere koning. Maar nu is hij dat niet meer. Hij is nu heel bang voor de Filistijnen. Het zijn er zoveel. Het leger van koning Saul is niet meer zo groot als vroeger. Veel van zijn soldaten zijn naar David gevlucht. En die soldaten willen liever bij David dan bij Saul horen. Gelukkig is zijn zoon Jonathan nog wel bij hem. Jonathan vecht dapper mee. Maar de Filistijnen zijn deze keer zo sterk, ze gaan het vast winnen van de Israëlieten. Veel soldaten van de Israëlieten worden bang en vluchten. Saul en Jonathan vechten wel door. Maar de Filistijnen komen steeds dichterbij. Ze schieten met hun pijlen naar Saul en zijn soldaten. En ze raken Saul en Jonathan. Dan zijn koning Saul en prins Jonathan dood. Veel soldaten van de koning gaan ook dood. De andere soldaten gaan op de vlucht. De Israëlieten hebben het helemaal verloren. En hun koning is dood.

David weet nog niet dat Saul en Jonathan dood zijn. Hij is op een andere plaats met zijn soldaten. Maar een man uit het leger van Saul komt bij David en vertelt hem dat de Israëlieten hebben verloren. Hij vertelt ook dat Saul en Jonathan dood zijn. Is David nu blij dat koning Saul hem eindelijk geen kwaad meer kan doen? Nee,

David is heel verdrietig over Saul en Jonathan. Jonathan was zijn beste vriend en Saul was de koning van Israël. David maakt een lied over Saul en Jonathan. Deze keer is het geen vrolijk lied. Deze keer is het een droevig lied. Want zijn beste vriend is gestorven.

Soldaten die bij David zijn zeggen tegen hem: "Nu bent u onze koning." "Dat is waar. De Heere God heeft een hele poos geleden al gezegd dat David koning zal worden over Israël." Samuel heeft toen olie over zijn hoofd gegoten. Samuel heeft hem gezalfd. De soldaten zalven David nog een keer. Nu is hij echt koning. Koning over Israël. Koning David gaat in Jeruzalem wonen. Jeruzalem ligt op een heuvel. En het is een prachtige stad. Hij laat er een mooi paleis bouwen en daar gaat hij in wonen. David jaagt alle Filistijnen weg uit het land. Die nare Filistijnen hebben de Israëlieten zo lang geplaagd. Koning Saul heeft al een tijd tegen hen moeten vechten. Maar nu zijn ze eindelijk weg. Koning David is een goede koning. Hij houdt veel van de Heere God. Vroeger, toen hij nog op de schapen paste van zijn vader, hield hij al van hem. David zal altijd van de Heere God blijven houden. Daar hoort ook een vrolijk liedje bij. Zing hoeveel je van God houdt.

Weet je waar koning David mij aan doet denken? Aan de Heer Jezus. Hij is onze echte koning. Want ook koning David deed wel eens verkeerde dingen en kon het volk niet altijd helpen. Hij is gestorven en kan ons ook niet meer helpen. God koos David als koning omdat God zijn volk voorbereidde op de komst van een nog grotere koning. En heel veel jaren nadat David in Bethlehem woonde, vonden herders en wijze mannen een andere koning, Jezus.

Jezus wil koning zijn voor iedereen. Jezus is veel machtiger dan David. Hij is de koning die alle mensen bevrijdt. Altijd. In eeuwigheid. Met zo'n koning hoef je nooit bezorgd te zijn. Want hij werd net zo'n mens als jij. Hij kent al je zorgen. En hij zal je alles geven wat je nodig hebt.

We zijn aan het einde van het programma gekomen. Er komt nog één liedje. Als je in hem gelooft, ben je een kind van God. Een koningskind in het koninkrijk van God. Is dat niet geweldig? Dag, tot de volgende keer.

0: Word je gepest? Kun je thuis je verhaal niet kwijt? Of wil je zomaar eens met iemand praten?
1: Wat er ook met je is, bel, mail of chat met Chris.
0: Chris is altijd bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week en anoniem.
1: Bel
0: 078 63 123 00. 078 63 123 00.
1: Mail
0: help@chris.nl.
1: Chat
0: www.chris.nl.
1: Oh ja, Chris schrijf je met CH.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

Soms kan Gods kind door twijfelingen, in bange noden van het hart, niet meer zijn blijde zangen zingen. Hij ziet niet meer Gods zegeningen. Het innerlijk zozeer verward, is wankelmoedig in de smart. Hoe donker zijn dan wel die dagen, als het oog niet meer op God zich richt, totdat hij al zijn bange vragen toch weer opnieuw aan hem mag klagen. En al die duisternis zo dicht voor Gods genade licht weer zwicht. Dan ook opnieuw te mogen weten dat hij altijd dezelfde is. Nooit zal de Heer hen vergeten, maar immer de getrouwe heten. Al wandelen zij in duisternis, hij is er, zeker en gewis. Heb dank, Heer, voor uw wondere trouw aan het kind dat haast bezwijken zou.

Als de storm voorbij gaat, is het volgende lied waar we naar gaan luisteren. En dit wordt uitgevoerd door het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Eikhoop.

0: En dit lied werd uitgevoerd door het christelijk urkenvisserskoor Crescendo, onder leiding van Lauwe Kramer. Het orgel werd bespeeld door Pieter Eikoop. We hebben geluisterd naar Als de storm voorbij gaat.
1: En dan nu het lied Elk uur, elk ogenblik. En dat wordt gezongen door de Urker Mannenzangvereniging Ongeroeis.

0: En dit mooie lied werd uitgevoerd door de gospelzanger Remco Eckert. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe.
1: En nu het mooie lied, Als ik maar weet dat hier mijn weg. En dat wordt gezongen door Halleluja.

We reizen af naar Katwijk aan Zee. We gaan luisteren naar de 1600 mannen zingen. Als een ert dat verlangt naar water.

0: En dit was het mooie lied vanuit Katwijk aan Zee, uitgevoerd door de 1600 mannen zingen Als een ert dat verlangt naar water.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 11. En het is een samenzang vanuit Barneveld.

Rust mijn ziel, uw God is koning. En het wordt uitgevoerd door het jeugdselectiekoor onder leiding van Bert Notenboom. En solo wordt verzorgd door Elma de Koeier.

0: En dit mooie lied werd uitgevoerd door het jeugdselectiekoor onder leiding van Bert Notenboom. Rust mijn ziel, uw God is koning. Solo werd verzorgd door Elma de Koeier.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 57, de versen 1 en 5. En dat is een samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen.

Ja, luisteraars, we hebben vanavond geen spreker. Dus ik heb zelf even een mooi stukje opgezocht. En nu blijkt dus ook, zei Klazenderen, dat mijn vader het jaren geleden ook eens voorgelezen heeft. En het is een aanhef van een rouwbrief. En er staat boven, overleden, de gemeente. Dit was de aanhef van een rouwbrief, die onlangs door een Engelse predikant en al zijn gemeenteleden werd toegezonden. Hij heeft met en om al zijn gemeente jarenlang geworsteld in een nette wijk die hem in zijn stad is toebedeeld. Hij heeft gepreekt met al de warmte van zijn hart om de gemeente tot de vreugde en de zegen van een echte gemeente van Christus te lokken. Hij heeft gepleit en getuigd op huisbezoeken en op de gemeenteavonden. Hij heeft gebeden met taaie volharding of zij elkaar toch eens mochten leren vinden als broeders en zusters in een levende gemeenschap met de ene Heere. Het heeft alles niet mogen baten. Dominee Fox ploegde op de rotsen van een traditioneel, ongeïnteresseerd christendom, dat als enige prestatie een half gevuld kerkje opbracht. Een kille verzameling luisteraars, wier voornaamste beweging bestond in een stijf knikje naar deze en gene, maar vooral niet naar die of die. Op een morgen, nadat hij weer eens zijn trouwe gebeden voor de gemeente had beëindigd, kwam er plotseling een idee. Dominee Fox nam een vulpen en schreef deze rouwbrief op. Heden overleed, na een kalm en geduldig gedragen lijden, de gemeente. De rouwdienst zal plaats hebben op zaterdagmiddag aanstaande in de kerk waar gelegenheid is de overledene nog eenmaal te zien. Vooral deze toevoeging deed het kerkje volstromen. Men vroeg zich af wat de dominee voor had. Men was niet gewend dat hij gekke dingen deed. Er moest wel iets ernstig achtersteken. Werd de kerk afgebroken? Werd de gemeente opgeheven? Onder de kansel stond inderdaad een kist. Dominee Fox besteeg de kansel en hield een korte toespraak. Hij herdacht in sombere woorden de overledene. Ze was aan een toenemende lusteloosheid en zwaarmoedigheid overleden. Dat zij geen pijn voelde, had tragisch genoeg haar einde verhaast. Zo was zij zacht en kalm en in zichzelf gekeerd, als zij sinds jaren was overleden. Het enige wat ons overblijft is haar ziel in de oneindige barmhartigheid van God aanbevelen. Aldus besloot dominee Fox zijn toespraak, waarna hij nog aankondigde dat er nog gelegenheid was om langs de kist te gaan voor een laatste groet. Schuw en bevreemd bleef de gemeente aanvankelijk zitten. Maar dominee Fox, die ernstig terzijde van de kist was komen te staan, wenkte de kerkraad om de rij te openen. De broeders traden aan en wierpen één voor één een laatste blik in de kist, waar volgens de dominee de dode gemeente in lag. Weinige gezichten bleven onbewogen na een blik. Sommigen verbleekten plotseling en anderen schenen verschrokken of wierpen een vragende en verontwaardigde blik op dominee Fox, die nog altijd zwijgend, maar met grote liefde voor de gemeente, op zijn gelaat terzijde stond. Langzaam volgde de gemeente het voorbeeld van de kerkenraad. In een diepere beklemming dan op welke begrafenis dan ook, schoven de gemeenteleden de rij zwijgend uit. Daarna zette iedereen zich weer neer in de bank. De hand voor de ogen. Een vrouw begon gedempt te snikken. In de kist lag een grote spiegel. Wie zichzelf over de dode gemeente boog, zag zichzelf in de ogen. 'S Avonds stonden ze op de stoep bij dominee Fox.
een ouderling en 7 gemeenteleden, waaronder 2 vrouwen en 2 jongeren. De ouderling die het woord zou doen, had het er niet gemakkelijk mee. Hij zei: "Dominee, we hebben het allemaal begrepen, maar we willen niet meer dood zijn. We willen een levende gemeente van onze Here zijn. Wilt u ons helpen om dat te worden?" En buiten staat de rest van de gemeente. Die hebben ons gestuurd.

0: We hebben geluisterd naar het lied Ik heb gehoord van een stad. En dit waren gevoerd door het Urkemannenkoor in Nijhuis.
1: Filippenzen 1 vanaf vers 23 tot 26. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Omdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Verlangt u ook wel eens naar de vrijheid? De vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Om verlost te zijn van een lichaam van zonde en dood. Om helemaal van en voor de Heere te zijn. Hier is er zoveel wat ons kwelt. Maar straks zijn we dat alles te boven. Als de begeerte van de apostel ook de onze is. Wij komen uiteindelijk waar we het liefste zijn. Hij wil het liefste bij Christus zijn. Om hem dan te zien zoals hij is. Aangezicht tot aangezicht, om hem dan te kennen zoals hij ook gekend is, om dan altijd bij hem te zijn in ongestoorde vreugde en vrede. Paulus weet dat het nog meer nodig is om te blijven. Onze tijden zijn in Gods hand. Ook daarin moeten we achteraan komen. Maar wat is het boven alles heerlijk als het verlangen van de apostel ook het onze is.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u hartelijk bedanken voor het luisteren van onze mooie psalmen en geestelijke liederen. Namens Klaas Hendrik en mij nog een hele goede nachtrust en we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: velden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd...